0: 2 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo van Vekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De 6 landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te zullen eindigen, maar dankzij een doelpunt in de extra tijd van Taniguchi won STVV zijn eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Volgens aanvaller Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. In de eerste helft stopte de Gentse doelman Davy Roef een strafschop. De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen ondertussen af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vanavond vrijdagavond ter plaatse blussen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan, vermindert het aantal schepen dat dagelijks mag passeren. De reden is een tekort aan regenwater. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater. De werking van het kanaal wordt gestuurd met het regenwater dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Staten tegen 2030 minstens 1000 ruimtelanceringen per jaar kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president ondertekende daarvoor een memorandum. Daarin roept hij overheidsinstanties op om samen met private bedrijven meer infrastructuur voor ruimtevervoer te bouwen. Vergunningsprocedures en milieubeoordelingen moeten sneller verlopen. Vorig jaar voerde de VS 178 ruimtelanceringen uit en dat is al 10 keer meer dan 13 jaar geleden. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. De uitschakeling was dus dichtbij, dat beseft Stefanie van den Borre, maar de Red Panthers zitten dus toch bij de laatste acht.
1: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 4 uur, VRT Nieuws met Jo Valfinkes. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen die beslissing onaanvaardbaar en ze eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de VN spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf de boot overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Sport. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots op hoe de Panthers de wedstrijd naar zich toe trokken.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rond spelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerst er achteraf vooral teleurstelling.
2: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En volgende week, dat zijn dan de terugwedstrijden die worden afgewerkt. De dag wordt opnieuw grijs met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met buien. Zondag droog met opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer die al dagen heeft komen helpen, heeft intussen al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal Limburgse brandweerlieden blijft wel nog tot vanavond in de Hoge Venen om nog mee te blussen. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die huizen er komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden en dan zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook secretaris-generaal van de VN Guterres verwerpt het plan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst alle kritiek van de hand. Amerikaanse militairen van een ingenieursbataljon in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen als ze bij het leger blijven. En die verlofdagen vallen precies samen met de lancering in november van de populaire game Grand Theft Auto 6, zodat de soldaten het spel meteen kunnen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in aanmerking en zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Op het WK hockey hebben de Red Panthers zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgische vrouwenploeg won met 2-1 van Ierland. En dat ging niet zo makkelijk. De Panthers stonden bijna een hele wedstrijd op achterstand en konden pas in het laatste kwartier 2 keer scoren. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft de AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer, we krijgen weer een grijze dag met soms felle buien. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De tijd van je leven.
1: De tijd van je leven. VRT Radio BNB.
2: Tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het keer werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je is zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

niet verstaat. Het is niet Vitesse wat dat hem omgaat. Ook niet comfort van een chique slee, maar de eerste keer met die karre mee.

An old hen die ziet een groot gat aan een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage. Met paard en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook vol diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstrand.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De muis nep straat, gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O, blanse, blanse, blanse zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft nog altijd geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden. En inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer heeft wel al tankwagens teruggetrokken uit het gebied. Bij het opruimen van 2 beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
2: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: In totaal liggen er meer dan 200 scheepswrakken voor onze kust, 40 daarvan zijn beschermd. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Dat ging wel moeizaam. Een gelijkspel zou voldoende zijn om door te gaan, maar na een Ierse goal op het einde van het eerste kwart moesten de Panthers ruim een halve wedstrijd achtervolgen. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze gelijk maken en uiteindelijk ook nog de 2-1 scoren. Charlotte Angelbert.
3: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten, maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten, dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Ja, de week is opnieuw voorbij gevlogen. Kijk, het is opnieuw vrijdag. Het weekend longt. Ik ben er nu al klaar voor. En lood je met plezier de dag in.
6: Radio BNE, klaar wakker.
4: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven.
7: Een heel goeiemorgen.

Alsof een Englishman altijd met een boot door de stad der slapeloosheid moet lopen. Gewoon mag dus ook. Het verschil zit hem alleen in het accent tussen de man uit Londen en van zijn vriend de Amerikaan. Godley and Cream, we horen ze graag bij Radio BN. Net als Ignace. Ken je hem nog? Ignace uit Deerlijk. Het Deerlijk van Niels de Stadsbader en Jeremy Vrielink. Ik denk dat daar toch wat in het water zit.

Wel, Zevers zat in de platenstel van Eddie Wally. Zat in de platenstel, dat werd toen zo gezegd. Johnny Hoes was de grote baas van de platenfirma. Hij deed ook mee aan de bewerking van deze Cliff Richard hit. Do You Wanna Dance werd Doe Je Ogen Toe. We doen onze ogen open, want wat is er vandaag gebeurd? Op 21 augustus 1911, dat is heel lang geleden. Toen is de Mona Lisa van Leonardo da Vinci opeens verdwenen. Het is gestolen uit het Louvre door ene Vincenzo Perugia. Het was een huisschilder die ook in het Louvre had gewerkt en die daar op een bepaalde namiddag rondloopt in het museum. Hij ziet dat de suppost even weg is. En wat doet hij? Hij haalt het doek van de Mona Lisa in 1911 uit de kader en neemt het mee. Ja, de Mona Lisa was gestolen op 21 augustus 1911. Het heeft toch een hele tijd geduurd hoor, voordat ze gevonden hebben wie het gedaan had. Voordat ze Vincenzo Perugia gevonden hadden. Want hij had het doek meegenomen naar Italië. Als patriot zei hij van, ja, Da Vinci, die moet niet in Frankrijk hangen, die moet in Italië hangen. Hij heeft zichzelf 2 jaar en ook het schilderij 2 jaar goed verborgen. En uiteindelijk is hij dan wel gearresteerd toen hij het doek in Firenze wou verkopen. Geen goede zet. Hij werd veroordeeld door een Italiaanse rechtbank en kreeg een voorwaardelijke straf, omdat hij dat toch uit patriotisme had gedaan. Dus vandaag, de dag 21 augustus 1911... de diefstal van de Mona Lisa uit het Louvre.

0: Als je van jezelf zegt dat je de nieuwe Julio Iglesias bent, dan moet je wel wat in je mars hebben. Frank Alan heeft dat ook. Deze zomer gaat hij helemaal laat in met een dubbel cd. En deze single Baila, Baila mee. Ja, dansen, we doen het graag hier op Radio BNE. Ook al is het pas 6:58.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht.

Mai Tai. Dat zeggen ze altijd goed is op Tahiti. Dat waren ze alle drie goed in het midden van de jaren 80. Hemelse stemmen die je ook kent van Kronenburg Park van Frank Boeien. Want daar deden ze dit. Luister goed. Die stemmetjes van ha, ha, ha, ha, ha, ha. Nou, dit is Mai Tai. Ze hadden Antilliaans en Surinaams bloed. Muziek zat gewoon in de genen. Ook Mai Tai, of heel goed, is de cocktailvariant. Een klassieker die volgens de een voor het eerst werd geschonken in 1933. Een andere bartender claimde de Mai Tai dan weer in 1944 op een fijne plek in California. Het belangrijkste is wat erin zit in die Mai Tai. Probeer het vanmiddag even uit, als aperitief bijvoorbeeld. Tenminste als je van zoet en sterk houdt. Wat zit er in een Mai Tai cocktail? Rum, donkere en lichte, amandelsiroop, sinaasappellikeur, limoensap en als je wil wat extra grenadine. Er bestaan ook een paar lichtere varianten. Dan voeg je gewoon wat sinaasappelsap toe en vergeet je vooral de ijsblokjes niet.

0: met de patron uit Brakel. Hij speelt accordeon Lux Steno tot 6:55. Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. En het gaat ook traag op de N16 richting Willebroek. Beide werken in Temse.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Peter Hermans.
3: What's new, pussycat? Whoa, whoa.

No. Ieder zijn gedacht, Tom Jones ging voor zijn Pussycat. Hij was Baltazar Boma ver vooruit op zijn tijd. De Pussycat, mijn gedacht. Dat we daarover zouden beginnen op vrijdagochtend om bijna 7 over half 7. Ja, fijne morgen. Ik kom weer.

0: Dat vind ik zo sexy, Alinea. Dat... Fan van Bruce Springsteen. Straks komt de meester zelf nog even langs. Met de favoriete plaat aller tijden van... Met de favoriete plaat van de Wiltura van Bruce Springsteen. Dat is nog altijd Born in the USA, dat is voor straks.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

0: twee topstemmen on the top of the world. Karen en Richard Carpenter tot 7:13. Heb je ons nu pas gevonden? Welkom bij Radio BNE. Hier hoor je enkel de beste evergreens in de mix. Met veel artiesten van bij ons. En dat we graag cadeaus uitdelen, dat is ook geen geheim. Zo maak je deze en volgende week kans op een DAB Plus radio tijdens ons zomers zangmoment. En had ik je de meester beloofd?
1: Ja,

0: David de Hino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw favoriete plaat van Bruce Springsteen?
1: Ik denk Dancing in the Dark.
0: Ja, die hadden we net in de versie van Lian Saint-Pierre. Ze heeft er een hele mooie Nederlandstalige bewerking van gemaakt. Wiltura vindt dit de beste. Ik zei het er straks al even. En waarom? Ik heb het hem ooit gevraagd. En toen zei hij van, ja, die drumpartij in dat nummer in Born in the USA. Ik ben er helemaal gek van. Dus vandaar. Wil, als je moest luisteren, een heel goedemorgen. Deze was voor jou. En dan nu het weer. Ik zie hier in onze chat bij Radio Bene op VRT Max een dagelijks bericht van Jan de Smet uit Knokke. En Jan laat mij weten, David, dat het om 4 uur al water aan het gieten was in Knokke vanmorgen.
1: Klopt, bij mij ook. Dus ja, een goede bui al gehad. En die bui die zit momenteel in West-Vlaanderen. En ja, het is er maar 1 of zo dat ik zie momenteel. Dus,
0: 1 bui. Maar
1: 1 voorlopig, ja. Zit ja, in het centrum van West-Vlaanderen. Omgeving Torghout, denk ik. Er zitten nog een aantal buien nu boven zee. Dus ja, die buien komen opnieuw tot ontwikkeling ook boven land of drijven vanuit zee binnen. Zon en wolken wisselen af. Die buien die kunnen lokaal fors zijn, dus met veel neerslag op korte tijd. Plensbuien dus, met onweer. Windstoten. De windstoten worden berekend tot maximaal plaatselijk dan 60 km per uur. Dat kan eventueel lokaal wat meer zijn, maar ik denk, allee, dat wat de windstoten betreft, dat we geen toestanden zullen krijgen zoals in Hogevenen eergisteren. Maar goed, ja, zeer wisselvallig weer. Temperaturen rond een 20, 21 graden op de meeste plaatsen. Aan de kust is dat een graad of 19. Met een zwakke tot matige wind. 2 tot 3 beaufort. Eerst uit zuid, later of zuidwest draaiend naar het noorden. Aan zee is dat een 3 tot 4. Vanavond en vannacht zijn er dan ook buien, zeker in het westen en de kuststreek, vooral de kust, nog een aantal regen- of onweersbuien. Het vermindert wel een beetje, maar het verdwijnt daar niet volledig. Elders gaat het wel geleidelijk aan minderen, maar er is wel tijd voor nodig. Dus ook vanavond vroeg, of de eerste deel van de avond, nog een aantal regen- of onweersbuien op meerdere plaatsen. En dan zakt het kwik naar een 12-tal graden.
0: Dat is koud.
1: Ja, met vaak wel brede opklaringen. Dus de kuststreek, die buien die daar nog zijn, die wisselende bewolking. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen. Zon en wolken die afwisselen. Opnieuw buien die zich ontwikkelen vanaf de kust. Met kans op onweer plaatselijk. In de namiddag zou het dan wel in het westen geleidelijk aan droger moeten worden. Mm-hmm. Trouwens ook ja, de late namiddag ook in de, rond de kust en het hinterland wordt dat ook wel wat droger vandaag. Dus morgen zal dat ook zo zijn. Zondag op een bui na is het zo goed als droog. Zon en bewolkte periode wisselen af bij temperaturen van een graad of 20. Mm-hmm. Maandag en dinsdag worden behoorlijk goede dagen. Met temperaturen die maandag nog rond 21, 22 liggen. Maar dinsdag gaat het al richting 24, lokaal 25. Kan dan eventueel eindigen met een aantal regen- of onweersbuien, 's avonds. Woensdag weer een ja, paar lokale buitjes, maar niet veel. En dan vanaf donderdag, ja, dan woensdag, donderdag zitten we rond 6, 27 graden. Wow. Dat eindigt dan opnieuw met onweer in de loop van donderdag. En dan is het voor de rest van de week en tot begin september hebben we dan ja, 21, 22 graden.
0: Dat is niet slecht.
1: Met nu, nee, maar met, wel met regelmatig is toch elke dag zie ik kans op zijn minst toch op plaatselijke regen- of onweersbuien, waarvan ja, er heel vaak ook aan de kust, dus door dat warmere zeewater heeft de kust meer buien dan het binnenland. Maar ook in het binnenland zal het niet mankeren.
0: Het voordeel is dat de regenputten weer gevuld worden en dat het gras er weer groen uitziet. David, tot straks.

Mijn liefde is warmer dan de zon. Hete liefde, daar ging Petula Clark voor in 1966. Ja, mijn geboortejaar. De jaren 60, de jaren van vrijheid, blijheid. Alles mocht en alles kon. Het is 7 voor 7, kom je pas bij. Goedemorgen, dit is Radio BNE. En je weet het, wij kunnen ook wat voor je betekenen. We draaien niet alleen de mooiste evergreens en veel artiesten van bij ons, maar doe ook wat dat jij vraagt. Als je zegt van, ik wil die plaat eens een keer horen, omwille van die reden, of gewoon zonder reden, omdat het de plaat van je leven is, dan kan je die bestellen. Heel simpel. Je gaat naar VRT Max, daar tik je op radio, kom je bij Radio BNE uit. En dan gewoon in onze chat, hè, dus in onze chatbox, gewoon sturen wat je horen wil en wanneer. En wij doen de rest. Dus chat, Radio BNE, VRT Max. Moet je zeker eens doen. Deze komt eraan voor Chantal uit de Steenokkerzeel, omdat ze hem lang niet meer gehoord heeft. Hi, Lighthouse Family.

0: natuurlijk. Lighthouse Family. Met Haai op Radio BNE. Tot even voor zeven.
1: Proximus stelt voor... het snelste internet. Wat een verschil. If you got a

0: online lesaan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gummo koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Wiener Berger.
13: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
14: Natuurlijk dan, hè.
15: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wiener Berger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op het Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is dus onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Nina Verhagen, onder controle. Wat betekent dat?
1: Wel, dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar niet dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht zijn nog 100 brandweerlui actief geweest. Heropflakkeringen van die brand die in de bodem zit, die zijn nog altijd mogelijk. Zeker in het oosten van het natuurgebied. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd. Maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
2: Le gros point positif, c'est que on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
1: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit die bewaard zijn gebleven. En voor het toekomstige herstel van het gebied zal dat heel belangrijk zijn. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
0: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn onder water te doen zakken. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
3: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: In totaal liggen er voor onze kust meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Bram van de Putten, waarom is er die kritiek?
4: Wel, als het omstreden Israëlische E1-bouwproject er komt, dan wordt de westelijke Jordaan-oever eigenlijk in twee geknipt en zou er op termijn geen Palestijnse staat meer kunnen komen in één aaneengesloten gebied. Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de plannen ook volledig afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Volgens verschillende Israëlische media is de Europese Unie intussen bezig met de voorbereiding van een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met de plannen voor de nieuwe nederzettingen in het gebied.
0: Ja, en wat zegt Israël daarop?
4: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift online de kritiek weg en valt op zijn beurt de Britten aan wegens hun neerbuigende houding tegenover Israël. Hij voegt er ook nog aan toe dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
0: Dankjewel, Bram. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart. Maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase dus toch afsluiten met een overwinning. De Red Panthers zitten bij de laatste acht. Ook al was de uitschakeling dichtbij, beseft Stefanie van den Borren.
5: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Ilias Sebaoui waren de supporters van Sint-Truiden een belangrijke steun.
6: Ja, ik denk vanaf de 60, 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de sporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de sporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft opnieuw een strafschop, maar is toch teleurgesteld over het gelijkspel.
7: Ja, toch wel, zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand is daar onder controle, zegt de gouverneur. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen te beheersen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Geert. Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Richting Lummen is er hinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitstrook. En het gaat traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE klaarwakker.
9: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na. Een goede morgen.

36 jaar na datum, toosten hier op Radio BNN nog altijd op het feit dat Yves Segers jou zo graag ziet. En als hij toch nog iets goed te maken heeft, dan kan dat vanavond om 9 uur in de feesttent van Westerode bij Meissen. En anderhalf uur later nog eens een keer op de Markt van Merchten. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Was Yves niet verhuisd naar Spanje, naar Torrevieja? Dacht van wel, hè? Die villa staat deze zomer wel even leeg als ik zo'n concertkalender bekijk. Er is er ook eentje jarig vandaag, tenminste had hij nog geleefd. Hij zou 88 worden, Kenny Rogers. Coward of the Country, niks van King of Country, dat is hij.

Deze zomer is de man van Capri 80 geworden. Ja, toen was hij 19 en hij klonk al zo doorleefd. Zijn leven is gelukkig nog niet fini. In 2026 en 1965 kwam deze wereldhit van Hervé Villard. Het leven van Amber en Dylan, dat moet nog beginnen. Dylan is de broer van de nieuwe prins van België. Echt waar, de nieuwe prins van België. En dan weet je natuurlijk over wie dat ik het heb. Over Clément. Clément van België, ja. Uit het warme nest van Wendy van Wanten. En de titel van de single hebben ze waarschijnlijk...

0: Ik hoor het Wendy van Wanten zo zingen. En het zou me niet verwonderen dat ze een stukje van de backings voor haar rekening heeft genomen. Zo'n Dylan. Met Ander. Oei, schatje.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kan dat nu niet doen.
8: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Man, Luc Appermond. Vanaf september, dat is nog anderhalve week, komt een zoete inval terug op de radio. De legendarische radioshow met Luc Appermond en met leuke panelleden. Wie komen er volgend seizoen? Dat zijn Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peerman en Kat Luiten. Als je een opname van de zoete inval wil bijwonen, dat kan in een cultureel centrum bij jou in de buurt. We beginnen er weer aan op 1 september en passeren dit jaar. Onder meer in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeek. Bestel je tickets via onze vrienden van Radio 2 op VRT Max. En geniet niet van één, maar van twee live opnames van de zoete inval. Luc en zijn gasten staan garant voor een aangename, humorvolle namiddag. Met Limburgse taart. Dat,

0: Willeke, Albertie.
1: Petertje.
0: Ja, Carolientje. Wat vond je hiervan?
1: Oh, dat is lekker.
0: Ja, vond ik ook wel. Carolientje, de liefdeszanger was niet te stillen in 1977. De mannen schoven bij haar aan. Willeke Alberti plukte er de vruchten van. Er staat nog altijd een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Richting Lummehinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En het gaat ook traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse.
2: Radio BW klaar wakker.
3: VRT
4: Radio BW.
2: Peter Hermans.

1970. John Fogerty up around the band bij zijn band Creedence Clearwater Revival. 8 jaar geleden is het ondertussen dat Christophe op de knieën ging in een Duitse tv-show. Miljoenen kijkers zagen hoe hij zijn Richie ten huwelijk vroeg. Uiteindelijk bleef het bij dat aanzoek. Het gebeurde in een show van Florian Silbereisen. Dat is de nieuwste stadsbeamte van de Duitse tv. Christophe zoekt nog altijd een lief met veel humor. Oom Florian, die mag nu nog eens op de Vlaamse radio. Bij Radio BNE, samen met zijn beste vriend, Christophe.

0: klinkt wel tussen die twee. Christoph van Wilms. Un Florian aus Deutschland, omdat hij zo mooi is.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Wienerberger.
6: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
7: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

Als je de biografie van Michael Jackson kent, dan weet je dat dit puur voor de show was. Michael en Sida Garrett op Radio BNN. I just can't stop loving you. We houden van mooi weer, we houden van lotwisselvalligheid af en toe. En daarvoor gaan we nu even naar David de Hinau bij het KMI in Blankenberg. Ja, het is een soort van satellietkantoor dat jij daar hebt, David. Dat mag ik zo zeggen. Hallo, hallo, hallo. Ik zie dat onze David ergens zit, maar niet op de plaats waar hij moet zitten. David de Hinau. We gaan het nog eens een keer proberen. Goed. All right. Eens kijken of we David te pakken kunnen krijgen. Nee. Ik stel voor dat hij opnieuw inbelt en dat we dan eens gaan kijken wat we kunnen doen. Want we willen natuurlijk wel weten hoe wisselvallig is. Ja, nee, wisselvalligheid is de andere niet. Oké, het weer komt er zo aan, hoor. Beloofd is beloofd. Eerst Billy Joel.

0: blijft de meefluiter van formaat Billy Joe Royal met Hush. En daar is hij dan toch via de ouderwetse telefoonlijn. Of gaan we het toch eens officieel proberen?
1: Doe maar. Ja, probeer maar.
0: Ja, ik probeer het met heel veel plezier, beste vriend David. En normaal gezien zou het nu moeten lukken. Voilà.
2: Ja, voilà. Het is gelukt op de valreep.
0: Ja, dat heb je als je internetverbinding het laat afweten bij je thuis. Maar goed, laten we hopen dat het weer niet zo het niet laat afweten. Want op dit moment, hier in Kortrijk waar ik zit, schijnt de zon.
2: Zonnige perioden en wolkenvelden. Het aandeel wolken wordt wel wat groter, maar de zon blijft er wel dikwijls bij. Maar ook de buien zijn er momenteel in het westen van West-Vlaanderen. Een lokale bui, elders is het meestal droog. Maar die buien die liggen al op de Noordzee klaar. Die gaan van daaruit het land veroveren. Plus ontstaan ook boven land in de loop van de komende uren. Dus dat duurt wel enige tijd vooraleer dat ze ook in Limburg aankomen. Dus het is vooral vanochtend West-Vlaanderen en een stukje Oost-Vlaanderen. De rest houdt het eigenlijk droog. En dan in de loop van de namiddag een aantal stevige buien. Het kan zijn dat er op sommige plaatsen toch tientallen millimeters eruit kletsen in een uur. Dus met onweer ook daarbij. Ja. Windstoten maximaal 60 per uur berekenen in de modellen. Dus ik ga ervan uit dat dat redelijk representatief is, want veel wind is er niet vandaag. En dus dan gaat die buienzone zich landinwaarts verplaatsen. Ik denk bijvoorbeeld Limburg, dat in het tweede deel van de namiddag, dat de buien daaraan komen. En dan de vroege avond zit dat eigenlijk vrijwel overal. Maar dan is het intussen in het westen, en met het westen bedoel ik dan de kust tot ongeveer 20, 30 kilometer landinwaarts. Dan wordt het daar opnieuw droog, met wat meer opklaringen. Daarin dus dan die buien vanavond zijn er ook nog wel hier en daar, vooral in het centrum en het oosten. En dan later ook opnieuw in de loop van de nacht aan de kust en in de westelijke helft van het land. Dus regelmatig wel buien, tussendoor opklaringen. Temperaturen vandaag rond een graad of 21 of 20 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuidwest draaien naar het noorden. En vanavond en vannacht dan temperaturen rond een graad of 12 ongeveer, dus een frisse nacht. Morgen krijgen we ongeveer dezelfde temperaturen, ook een aantal buien die zich ontwikkelen opnieuw vanaf de kust. Dus het blijft wel vrij wisselvallig. Daar kan ook nog een onweersbui in zitten. In de loop van de namiddag of vanaf de middag wordt het dan aan zee opnieuw droog, met ook in het westen dan droger weer. En dan gaat die grens tussen droog en nat weer zich weer wat meer landinwaarts verplaatsen. Maar dan spreken we al over de tweede helft van de namiddag.

0: Donderdag zijn de regen- en onweersbuien daar opnieuw. En dan blijven ze er ook. En dan gaan de temperaturen vanaf vrijdag terug naar een 1, 22 graden.
1: Okay, toch.
0: En dat blijft dan zo tot 2, 3 september met wel elke dag hier en daar een aantal buien. En soms ook iets meer wind uit het zuidwesten.
1: Oké, het voordeel is wel dat het niet de hele tijd regent. Dat het af en toe buien zijn. Dat er toch wat zon is. Opklaringen, af en toe een wolk. Dus wisselvallig weer. Goed voor mens en dier. David, tot morgen.
0: Nee, morgen
1: ben
0: je er.
1: Ja, tot maandag.
0: Tot maandag.
1: Ja, ik ben er morgen wel, maar jij niet. Maar we horen elkaar maandag weer. Hier in Radio BNE Klaarwakker.
2: Doei! Radio BNE Klaarwakker.
3: Radio BNE.
2: Peter Hermans.

Wim Lijzers gaan shoppen bij Gilbert Montagnier. En heeft dat goed gedaan. Viens danser lijkt me een goed idee. Op deze vroege vrijdag om 7:45. Zo laat is het al.

0: Het blijft een iconisch duo, Esther en Abi Ofarim.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, Nina Verhagen. Onder controle, wat wil dat zeggen?
1: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar de brandweer blijft wel ter plekke om heropflakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten te bestrijden. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui aan het werk. Ook vandaag zullen eventueel nog helikopters of blusvliegtuigen worden ingezet. Dat hangt af van de weersomstandigheden. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd, maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
2: Le gros point positif, c'est qu'on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
1: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel van het gebied. Intussen zijn het meer van Bütgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
0: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Dat is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet gevist worden. Lood in zeewater is namelijk schadelijk voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
3: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: Voor onze kust liggen meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. In Deurne, in Antwerpen, is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een geplande rooi van bomen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Daar moeten 111 bomen verdwijnen voor de heraanleg van een straat. En deze bewoners zijn tegen.
4: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben, wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
5: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
6: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
0: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Verschillende Europese landen vinden dat onaanvaardbaar en ook Canada. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt.
7: Het Israëlische bouwproject E1 is al lang omstreden, want door de bouw van de nieuwe nederzettingen wordt de westelijke Jordaan-oever zo goed als in twee geknipt, waardoor er op termijn geen Palestijnse staat kan komen die bestaat uit één aaneengesloten stuk grondgebied. Ook Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de bouwplannen afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Een doelbewuste strategie van Israël. Bij de voorstelling van de plannen zei de uiterst rechtse minister Smotrich al dat het project de definitieve doodsteek moet worden van de twee-staten-oplossing. Volgens Israëlische media werkt de EU intussen aan een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met het project. Maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift de kritiek weg en zegt dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
0: Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, sluit zich aan bij de Europese kritiek.
8: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
0: De Israëlische uiterst rechtse minister Ben-Gvir, over wie minister Prévost heeft, had in een interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Sport. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart, maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase toch nog met een overwinning afsluiten. Ze zitten dus bij de laatste acht, maar het moet beter, zegt voormalig Red Panther Sophie Giertz.
9: Het eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd strijd in 23 jaar. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft een strafschop. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt. Buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag is het meestal droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand daar is onder controle, maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel, Gert. Er staat nog altijd een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat in Merksem een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Richting Lummen hinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Het gaat ook traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse en één vertraging naar Brussel, dat is op de E19 vanaf Vilvoorde.
11: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
13: Radio BNE.
12: Radio BNE. Radio BNE klaar wakker.
11: Peter Hermans.
14: De tijd van je leven.
10: Een heel fijne morgen.

Wie klopt er aan je deur? Hallo, hallo. Het was Eddie Hodges, een jonge kerel waar iedereen toch naar op keek. Vooral de jonge meisjes in de zomer van 1961. Het is bijna 8:10. Een heel goede morgen. Er is wat aan de hand met onze Yannick Bovie. De zomerpresentator van de Redback op zondag van 6 tot 8. En van het zalige zaterdaggevoel het hele jaar door op Radio BN. Yannick trekt naar het buitenland. Waar hij naartoe gaat, wat hij daar gaat doen, ik bel hem straks even op. Eerst gaan we nog eens island hoppen met Casey.

Frank Galan pakt op zijn website uit als de reïncarnatie van Julio Iglesias. Jovalli komt hier op Radio Bene ook dicht in de buurt. Jo speelt vanavond een thuismatch in Wolvertem. Dat doet hij niet alleen, ook Yves Segers en de Romeo's zorgen er voor sfeer en gezelligheid. Nou, daar geven we Pieter Tosh ook een dikke 10 voor. Don't look back, doen wij wel. Met deze topper uit 1977.

0: twee konen. Op één plaat Mick Jagger van de Rolling Stones. En reggae-held Peter Tosh, ja, is er ook al lang niet meer. You Gotta Walk and Don't Look Back. We mochten nog eens kijken hoe het eraan toe ging in 1977.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: 6 voor half 9.
1: Ik wil dat je hoort aan iets
0: kreeg. Krijmans en Van Geel, ze zijn er ook bij. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Voor Radio BNE de Redback live in concert Best of Christmas. Het is een best of, dus een allerlaatste keer met de mooiste Redback evergreens aller tijden. En dat alles met een mooie kerststrik rond. Dus zeker de moeite om erbij te zijn als je van de kroenen houdt. Op de affiche naast Kleimans en Van Geel ook Helmut Lotti, Lies, Vanessa van Hoven en Yannick Bouvier. Zij presenteren en zingen Loredana de Amici. Loredana van de Patje Crimson. Vanmiddag ook te horen in Onze Muren konden praten tussen 12 en 1. Hier op Radio BNE. En onze fantastische Barbara Dex. Ze zingen samen met de VRT Big Band. Ook jij kan erbij zijn. Als je wil, dan ga je nu naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dan kan je terecht voor tickets voor Radio BNE en de Redback Live in concert. Zondag 8 november in Antwerpen. Er is trouwens een middag- en een avondshow. En dan nu het mooiste moment van de ochtend. Sexual.

0: the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: Met voorsprong de langste titel van vanochtend. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Van Brian Hyland uit 1960. Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat in Merksem een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En richting Lummen is er hinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Hermans.

Ho, ho, ho. Zo mooi, Mr. Blue Sky. Yellow. Dacht ik dat hij toch nog een beetje langer had geduurd. Blijft pure 70s kunst van Jeff Lynne. Yellow zorgt voor de Blue Sky. En veel mooi weer op Radio BNE. 21 graden, kans op een bui.

0: Het origineel is al zo mooi. Van Maria McKee, Show Me Heaven. En als je daar Sanne haar stem op plakt, dan wordt het pas echt hemels. Laat me zweven. Het is 9:50. Ik bel zo meteen met Yannick Boffy, want die heeft wat te vertellen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: The Real Thing uit die warme zomer van 1976. You to me are everything. Deze zomer hoor je hem op zondag als presentator van de Rat Pack op Radio BNE. En op zaterdag wordt het weer zalig tijdens het jaar in Zalige Zaterdag tussen 6 en 8. Wat een talent, hè? Als meesterkapper, als toppresentator en als superartiest Yannick Bovy. Goedemorgen, we zijn er echt met pluim aan het gooien.
1: Nou, Maya, wat een ochtend om zo wakker te worden met zo'n complimenten. Dag Peter.
0: Dag Yannick. Zeg, wie gaat?
1: Alles gaat goed.
0: Ja.
1: En dir?
0: Ja, zeer goed. Zondag mag je naar Mainz in Duitsland voor een optreden in Fernsehgarten. Ben je dan zo hot in Duitsland?
1: Oh, het is warm aan het worden. Het is zeker nog niet hot of zo. Ik ben daar natuurlijk vroeger vaak geweest in het verleden om mijn albums daar te promoten. En ik heb daar een paar hits gehad. En nu met Faithful Friend kreeg ik een paar weken geleden al wat... al een beetje respons. En maandag kreeg ik een mailtje met de uitnodiging om deel te nemen aan het tv-programma Fernsehgarten op ZDF. En dat is zondag om 12 uur.
0: Oké. Okay. Ik heb hier iemand bij me staan. Dat is Bram van de Putten. Bram werkt voor het journaal op VRT1. En Bram is Duitslandkenner, beste Yannick. Bram, waar moet Yannick nu rekening mee houden nu dat hij zondag de grens oversteekt naar Duitsland?
2: Ja, goedemorgen Yannick.
1: Goedemorgen Bram.
2: Je gaat op een zondag naar Duitsland, dus ik zou er vooral rekening mee houden. Als je nog inkopen moet doen op zondag, zijn zo goed als alle winkels dicht in Duitsland. Dat is een heilige dag, die zondag voor de Duitsers. Dus ik zou zeggen, zorg dat je proviant mee hebt.
0: Genoteerd, oké. En als er nog iets
1: Ik steek mijn coolbox in de auto dan.
2: Voilà. Okay. En als je dan toch ergens een kioskje of zo ziet, zorg dat je ook cash geld mee hebt. Want cash is echt wel een pak belangrijker in Duitsland dan het bij ons is. Apps en kaarten, dat ligt daar soms toch nog iets moeilijker.
1: Ah ja, oké. Dat was ik me niet van bewust eigenlijk.
0: Yannick heeft een kapsalon, dus aan cashgeld geen gebrek.
2: Waarschijnlijk niet, hè.
0: Nee. Zeg, Fernsehgarten, Bram, ken jij dat programma?
2: Ja, eigenlijk wel. Toen ik vroeger naar mijn oma ging, stond dat ook altijd op zondag. En misschien is daar die passie voor Duitsland ontstaan, Peter.
0: Ja, het bestaat al 40 jaar, hè, dat programma.
2: Ja, het is een iconisch tv-programma. Denk je samen met Tatort in Duitsland echt een van de tv-programma's.
0: En Derk destijds.
2: En Derk
0: ook. Heb je Derk nog gekend?
2: Nee, Tatort wel. Derk ken ik wel van mijn... ouders hebben dat vaak gezien, ja.
0: Okay. Zeg Yannick, heb jij Tatort en Derk nog gekend op tv, Duitse tv?
1: Nee, ik ben er pas bijgekomen toen Kiwi de presentatie deed.
0: Kiwi?
1: Dus, Kiwi, ja, zo ken ik haar als bijnaam. Haar volledige naam ontgaat mij even, de mooie blonde dame, die niet meer piepjong is, maar nog wel heel erg, er goed uitziet, mooi presenteert. En iedereen noemt haar Kiwi.
0: Kiwi, oké.
2: Dat is de presentatrice, dat klopt, ja.
0: Is toch geen groene vrouw zo?
2: Nee.
0: Zeg, hoeveel mensen kijken er nu naar zo'n Fernsehgarten, Bram?
2: Ik denk dat het iets van 1,5 miljoen kijkers is. Dus echt wel een topprogramma. En echt ook iets typisch Duits. Alles passeert daar de revue.
0: Ja. En is jouw Duits een beetje goed, Yannick Bovy?
1: Mijn Duits was vroeger beter. Ik heb Duits gekregen op de middelbare school toen ik nog economie moderne talen deed. En niet lang daarna mocht ik dan naar ZDF, naar Fernsehgarten. En dan was dat nog een beetje, dan kon ik dat nog wat oppolijsten. Maar nu is het wel jaren geleden dat ik het nog deftig heb gesproken, moet ik zeggen.
0: Dus je was er ooit al eens in die Fernsehgarten?
1: Fernsehgarten heb ik al 3 keer in gezeten.
0: Oh, dat is echt
1: ook in Mallorca hebben ze uitzendingen regelmatig die ze doen. En daar heb ik ook eens in gezeten.
0: Oh, je bent een vaste klant, dus je kent iedereen daar. Dat gaat plezant zijn. Ik wens je heel veel succes. Wanneer moeten we kijken, Yannick?
1: Deze zondag om 12 uur. Het is altijd tussen 12 en 2 live. En het is een rare uitzending, want het is een Christmas party. Dus ze blikken al... Wij denken dat wij met de Rat Pack op 8 november in de Koningin Elisabethzaal al vroeg zijn met kerst.
0: Ja.
1: De Duitsers die zijn nog vroeger. Die geven nu al een Christmas party eind augustus deze zondag. Dus als je wil, dan als de mensen het leuk vinden, kunnen ze misschien kijken en nog eens luisteren naar mijn nieuwe single Faithful Friend.
0: Oké, okay, tussen 12 en 2 live. En je weet die Duitsers... Onberispelijk, hè? Altijd op tijd. Zeer stipt.
1: Zo is dat.
0: Ja, zeer stipt. Wie zegt man dat?
2: Veel spaas, Yannick, zou ik zeggen. Veel plezier.
1: Dankeschön.
0: En dit is de nieuwe single Faithful Friend.

0: zondagmiddag dus op de Duitse tv. Duitsland zwaai. Bij de ZDF is dat zeker, hè? Im Fernsehgarten unser Yannick Bovie.
1: Radio Bene, klaar wakker.

0: werd, ik voel me goed.
1: Heel dicht bij jou.
0: Heel dicht bij jou, mooi gedaan. Shana op Radio BNN, heel week lang, album van de week. En dat hebben ze heel goed gedaan. Even naar Zomerin nu, met een van de genomineerden van dit jaar, de Romeo's.

zitten de Romeo's bij de 10 finalisten van Zomerhit. Dat weet je zondag. Dan komen ze er allemaal uit. De finalisten worden letterlijk opgegraven op het strand in Blankenbergen. Nu zondag ook jij kan meehelpen graven. En je kan zelfs een duo-ticket voor de finale van Zomerhit winnen. De finale op zaterdag 29 augustus.

0: VRT Max. Voilà, dit was het. Veel plezier met de collega's en graag tot morgen. VRT Radio
1: BV. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die ze bezet houden. Die huizen zouden het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël die plannen onmiddellijk intrekt. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
1: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
0: Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische, vermindert het aantal doorvaarten per dag. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater en de werking van het kanaal wordt net gestuurd met regenwater. Dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die meren staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het Panama-kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk liep er iets mis bij de landing. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee hebben rondgedobberd in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig had overspoeld. De 2 mannen maakten snel een koelbox voor hun vangst bestemd leeg en klommen erin. Ze dreven zo 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinken of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm en de marine vond het duo op zo'n 240 kilometer van de kust. Een helikopter heeft hen aan land gebracht. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers stonden ruim een halve wedstrijd op achterstand, maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1 na 2 late doelpunten. En dus zijn ze bij de laatste 8. Stefanie van den Borre.
2: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van allemaal van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: Het weer, eerst nog wisselend bewolkte buien aan zee eerst, later ook in het binnenland. En die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: zij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
6: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business

0: packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
1: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 9:40 nieuws met Gert van Boksel. Het aantal leden van de Giro en Scouts jeugdbewegingen is de voorbije jaren licht gedaald. Bij Giro hebben ze 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk ligt dat aan het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maakt zich geen zorgen.
1: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
0: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in, het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu toe ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In de Nederlandse provincie Groningen is vanmorgen vroeg een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. In regionale media beschrijven buurtbewoners hoe ze iets voor 6 uur vanmorgen wakker geschud zijn. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. Volgens het Nederlandse Weerinstituut KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, hoewel die gaswinning uit het gasveld in Groningen eigenlijk al 2 jaar stil ligt, komen er nog altijd aardbevingen voor. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw waarin een restaurant en ook woningen gevestigd waren. Dat gebeurde in Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners bevrijden via het dak. 5 mensen zijn dus nog vermist. De Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft althans de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe was al even op de dool. Zijn laatste grote overwinning dateert van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij wel 2 keer op een rij wereldkampioen. En hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer, eerst nog wisselende wolken met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Hooguit 22 graden, ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Gert, het is vrij rustig op de weg. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel vertraagt het verkeer aan de werken in Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Temse.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE. Radio BNE.
2: De zon schijnt voorzichtig, het weekend staat al aan de deur te drummen. Het is vrijdag, beste mensen, dit wordt een mooie dag. Goedemorgen.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Maar zo zin krijgen in een toastkannibal. En het is nogthans nog maar 10 uur, dus ik heb eigenlijk nog maar net ontbeten. Dus ja, Sacha Distel, hij heeft het weer gedaan met zijn Monsieur Cannibal. Vandaag, precies 9 jaar geleden, in 2017 dus, zweeg de Big Ben voor het eerst in tientallen jaren voor een heel lange periode. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over de bekende toren in Londen. Want dat wordt vaak fout gezegd, hè. De naam Big Ben verwijst officieel naar die grote klokbel van ongeveer 13,5 ton binnenin die toren. Die toren zelf heet sinds 2012 de Elizabeth Tower, ter ere van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth II. Maar dus, 9 jaar geleden zweeg die bel voor een lange tijd, want ze moest worden gerestaureerd. Dat heeft 4 jaar geduurd, want tijdens de werkzaamheden ontdekten arbeiders meer schade dan voorzien, waaronder asbest en structurele problemen, waardoor de renovatie duurder en langer werd. De bongs van de Big Ben worden al sinds 1923 regelmatig uitgezonden door de BBC en zijn uitgegroeid tot een van de bekendste geluiden ter wereld. Dit is Bart Kuil. Ja,

0: Dit was haar eerste solo-single. Ze bracht het nummer uit een paar maanden nadat ze de Supremes had verlaten. Reach Out and Touch, dat was Diana Ross. André Hazes treedt voorlopig niet op vanwege stemproblemen. Hij heeft zijn optredens van de komende 2 maanden afgezegd. Dus het moet wel redelijk ernstig zijn en niet zomaar een verkoudheid zijn. Waarschijnlijk iets te hard geleefd, zullen we maar veronderstellen.
1: Een vrijdag in de kroeg.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
12: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

werd geschreven door de tweelingbroer van Barry Ryan. Het werd een gigantisch succes. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank van deze Eloise. En het was natuurlijk Barry Ryan zelf en niet zijn broer die met de pluimen is gaan lopen. Een filmpje van een spontaan dansje van Gary Haggar tijdens een optreden in Kalmthout afgelopen weekend begon een eigen leven te leiden op sociale media. Meer dan 800.000 mensen bekeken dat filmpje al. Het ging om een bossato medley. En tijdens het nummer Rood waagde hij zich samen met zijn backing vocal aan een kort, onverwacht, maar ook wel indrukwekkend dansje. Gary bewees daarmee dat er niks mis is met zijn conditie en dat hij gevoel voor ritme heeft en dat hij gewoon een keistraffe entertainer is.

0: Maar het schijnt geschreven op waar gebeurde feiten. Die vrouw zou echt bestaan hebben. Claude Berzotti met zijn grootste hit, geschreven toen hij nog als mechanicien werkte en ergens op een stoeltje altijd een vrouw zag zitten. Dat was dus die madame. Op de E40 van Brussel naar Leuven is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd in Bertum. Op de NS16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Temse. En op andere plaatsen op de snelweg alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio BNE.

0: Justice Corporation met Rock the Boat uit 1974. Dat is al een tijd geleden. Dat is zo wat de eerste discoplaat die zo helemaal bovenaan in de hitlijsten stond. Naar het schijnt. Op de E40 van Brussel naar Leuven is door een defect voertuig de rechte rijstrook versperd in Bertum. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Temsen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
6: Love to see you shine.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: punto.
1: Word je toch goed gezind van, hè? Juanes met La Camisa Negra. Ik zag dat het aan de zee ook heeft geregend. Hier en daar toch een plasje gezien daar op de dijk. Hier in het centrum van het land valt het nogal goed mee. Nog geen druppel gezien. Ach, we mogen wel wat regen verdragen. En na al die hitte en die droogte, ook de Cascades mogen vandaag hun regendans doen bij ons. Dit is Rhythm of the Rain.

goed dat het regent, hè? Rhythm of the Rain van de Cascades. Maar die regen maakt natuurlijk dat er ook wel wat te gebeuren staat op de weg, ja, natuurlijk. De politie meldt een ongeval op de E34 van Turnhout naar Eindhoven, iets voor het parkeerterrein in Postel. De snelweg is daar volledig versperd en daar staat een... Oei, opla, ik breek hier het boeltje af. Er staat een file vanaf Reti daar. En op de E40 van Brussel naar Leuven is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd in Bertum. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Tempe.

Dat is lang geleden dat ik dat heb gehoord. Het is precies 30 jaar oud, dit nummer. Jasmin met Kikkerkoel. Ik kreeg een berichtje van George Lerings uit Zaventem. George zegt, ik ben jarig vandaag. Voor iedereen een tournee-generaal bij Radio BNE. Maakt niet uit wat je draait, maar draai alsjeblieft iets moois. Wel, voor jou heb ik iets speciaals klaarstaan, George. Maakt niet uit hoe oud je wordt, staat er ook niet bij. Maar jarig mogen worden is elk jaar een cadeau. Het is een voorrecht. Dus lieve George en alle andere mensen die vandaag jarig zijn, zet je eens even neer. Neem iets lekkers. Geniet van het moment. Geniet van het feit dat je weer een jaartje aan jouw teller mag erbij voegen. Dit is heel speciaal voor alle jarigen. En ook in het bijzonder voor George. Het prachtige fluitje van Roger de

0: Dat was nog Rod Stewart.
1: Nu vanaf komt eraan.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te geraken. Er zijn er maar weinig die nog over omheiningen proberen te klimmen, mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. Op 2 dagen tijd is er zowat 74.000 euro gestort door burgers en bedrijven. Gerrit Raus van de Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
1: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
0: Ook het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Ook daar staat de teller op zowat 75.000 euro. De jeugdbewegingen Giro en Scout zien hun ledenaantal de voorbije jaren dalen. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is die daling niet zorgwekkend.
2: Het is moeilijk om daar 1 reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is dat belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
0: Japan protesteert tegen Russische raketproeven bij de betwiste Kurileneilanden in de Stille Oceaan. De Russische marine heeft er verschillende raketten afgevuurd op doelwitten op 300 kilometer afstand. Bij de militaire oefeningen was ook een kernonderzeeër betrokken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land de Russische militaire opbouw daar niet tolereert. De spanningen liepen vorige week al op toen president Poetin de Kurile bezocht. De eilanden zijn tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog nog veroverd door de Russen. Door oneenigheid over de eilanden hebben Japan en Rusland na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel vrede gesloten. Eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee en ook in het binnenland later. Die kunnen fel zijn met onweer en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag is het droog, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert. Op de E34 van Turnhout naar Eindhoven is het een half uur file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Door een ongeval met een vrachtwagen is de snelweg daar grotendeels versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Temse. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke zijn er filegolven tussen Nieuwpoort en Westkerken. Dat komt door werken. En op de naar Antwerpen beter moet je 10 minuten erbij rekenen op de E19 vanaf Sint-Joop. Op de Antwerpse ring ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Bergen.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

City was hij pas, de kleine Freddy, toen hij de zit uitbracht. Hij kwam bij wijze van spreken nog maar piepen en hij had meteen al een internationale hit te pakken. Volle fair, maar Freddy James, die deed het. En wel eind de jaren 70. Precies 84 jaar geleden bracht Walt Disney de film Bambi uit. Bambi was gebaseerd op een boek uit 1923 van de Oostenrijkse schrijver Felix Zelten, getiteld Bambi Alive in the Woods. De productie van de film duurde uitzonderlijk lang, want Walt Disney begon al in 1936 aan de voorbereidingen, maar de film die kwam pas in 1942 uit, omdat die Walt Disney maximale perfectie nastreefde. De tekenaars bijvoorbeeld van de animaties die kregen les van echte dierenexperts. Er werden levende herten, konijnen en andere dieren naar de studio gesleurd, zodat die bewegingen zo realistisch mogelijk konden worden nagetekend. En wat ook bijzonder was, konijntje Thumper, die stond niet in het oorspronkelijke boek. Het populaire konijntje werd speciaal voor de film bedacht en groeide uit tot een van Disney's meest geliefde bijfiguren. Hè. Walt Disney beschouwde Bambi als een van zijn favoriete filmprojecten. Hij vond het verhaal bijzonder belangrijk, maar ook emotioneel om te delen.

Net Freddie James, die 14 was toen hij zijn hit scoorde. Little Peggy March was ongeveer 13 jaar oud en 1,47 meter groot. Vandaar dat ze Little Peggy March werd genoemd. Maar ironisch genoeg groeide ze later nog door tot zo'n goede 1,63 meter. Bijna zo groot als ik dan eigenlijk. Maar de bijnaam Little Peggy March, die bleef gewoon bestaan. Dit was I Will Follow Him. En als je het mij vraagt, zijn dit de grote kanshebbers op de zomerhit van dit jaar. Dit zijn Maxime in het gezelschap van zijn Babette.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Spanning, romantiek, schoon mannen in uniform. Die film Top Gun had echt alles om een kaskraker te worden. En werd het dan ook, hè, halfweg de jaren 80. Doe er dan nog eens een schitterende soundtrack bij met dit lied van Berlin. En ja, dan weet je het wel, hè, succes gegarandeerd. Take My Breath Away, maar geef die adem wel terug over gebeuren ongelukken.

0: Goedemiddag, en dat is altijd zo fijn aan dagen. Hè. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Dat was Lisa Delbo. Halleluja nog aan toe. Op de E34 van Turnhout naar Eindhoven is het 40 minuten file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Dat komt door een ongeval met vrachtwagens. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de werken in Temse. Op de E40 van Veurne naar Jabeke 10 minuten erbij tussen het parkeerterrein in Mannekesveren en Gistel. En dat komt daar door werken. En naar Antwerpen moet je 20 minuten file rekenen op de E19 vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En eveneens een kwartier richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem.
1: Radio BNE.

is met garantiebewijs en al. Harold Melvin in zijn blauw nootjes. Satisfaction guaranteed. Or take your love back. Kijk eens aan, meer zekerheid kan hij jou niet geven. Op 21 augustus 1911, dat is precies 115 jaar geleden, blijkt de Mona Lisa van Leonardo da Vinci opeens verdwenen te zijn uit het Louvre. Het doek is gestolen, of werd gestolen, door ene Vincenzo Perugia. Dat was een huisschilder die ook in het Louvre heeft gewerkt. En hij liep in de namiddag door de zaal waar die Mona Lisa hangt. En hij merkt dat er geen suppost te bekennen is. Dus hij loopt naar dat doek, haalt het van de haak en wandelt doodgemoedereerd naar de trap waar hij het schilderij uit die lijst neemt en vertrekt uit het museum en gaat naar zijn hotelkamer. 2 jaar verbergt hij zichzelf en ook het schilderij natuurlijk. Hè. En als hij in Florence het doek wil verkopen, wordt hij natuurlijk gearresteerd. Perugia wordt veroordeeld door een Italiaanse rechtbank en krijgt een voorwaardelijke straf voor de diefstal, omdat hij eigenlijk zegt, ja kijk, het is een Italiaans schilderij, het moet terug naar Italië. Dat was mijn enige reden waarom ik het terug naar Italië bracht, naar Firenze. Er is toch nog een mooi motief eigenlijk. Love.

0: deze zomer op Radio BNE.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stok.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vindt de vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Kom ook koken.
16: En, wat wordt het vandaag?
14: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Quesadilla!
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Sayer met Thunder in My Heart. Laat het uit, zeg, donderen. Ik vind het al goed dat het een beetje regent, maar laten we het ons daarop ophouden, alsjeblieft. Vandaag, precies 138 jaar geleden, werd er iets ontdekt waar ik nog altijd mijn hele leven zelfs al heel erg blij om ben. Namelijk, het compenseert mijn tekortkoming, mijn gebrek aan gevoel voor wiskunde, laat ik het zo zeggen. Want 138 jaar geleden vraagt William Burroughs octrooi aan op de eerste commercieel beschikbare rekenmachine. Er waren al rekenmachines, mechanische rekenmachines, uitgevonden. Maar Burroughs' ontwerp was eigenlijk het eerste dat op grote schaal op commerciële manier doorbrak. Dus ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor.

Ik kende eigenlijk alleen de cover van Boy George uit de jaren 80. Maar hoe mooi is dat originele nummer, zeg? Leren kennen dankzij Radio Bene, zo zie je maar. Dat was Breath.

0: is inderdaad een hele mooie boodschap hè, van Rob de Nijs om dit programma mee af te sluiten. Straks in Als de Muren Konden Praten, Aya Daams, Loredana en Patje Crimson. 3 voor de prijs van 2 dus. Heel fijn weekend voor jullie.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe de natuur weerbaarder gemaakt kan worden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische

0: Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die woningen zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk zou worden. Prévost pleit opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
1: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prévost sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
2: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
1: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
2: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
1: Prévost blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
2: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
1: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: Het Wereld Natuur Fonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Sinds de start van de actie eergisteren hebben burgers, bedrijven en organisaties al zowat 79.000 euro gestort. Het WWF wil terreinen aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast en is herstel nodig, woordvoerder Hans Moison.
3: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
0: Het Solidariteitsfonds van de Koning Boudewijn Stichting voor de Hoge Venen heeft al 74.000 euro opgeleverd. En om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden er vooral naaldbomen. Die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen, zoals eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
4: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten. Krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
0: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 leden van Giro aan voor Krinkel, hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van Scouts en Gidsen bijeen voor de herfstontmoeting, het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. En bij de jeugdbewegingen zien de voorbije jaren hun ledenaantal wel dalen. Bij Giro bijvoorbeeld hebben ze nu 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is dat niet zorgwekkend.
5: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
0: Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Hij is een Belgische arts, gespecialiseerd in onder meer tuberculose en malaria. Hij is 5 jaar lang Europees regionaal directeur geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben daar vooral leren kennen tijdens de COVID-crisis, toen hij geregeld in de media kwam. Hij is dus gepokt en gemazeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij is zeker niet de enige kandidaat om directeur-generaal te worden, want alle lidstaten van de organisatie kunnen een kandidaat voorstellen tot 24 september. De Raad van Bestuur kiest daar dan maximum 3 kandidaten uit. En 1 van die 3 wordt dan door de Algemene Vergadering verkozen tot directeur-generaal.
0: mogelijk dus Hans Kluge. Dankjewel, Mieke. Sport. Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34ste met wielrennen. Dat schrijft L'Équipe, de Franse sportkrant. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe, zijn laatste grote overwinning dateert al van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op rij wereldkampioen. Hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Hier en daar onweerachtig. Aan zee is het meestal droog. Maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna wordt het opnieuw warmer, maar onstabieler. We begonnen met de ophef over de verregaande... Met de ophef over nieuwe Israëlische nederzetting in Palestijns gebied. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een krachtige Europese reactie. Meer op vrtnieuws.be.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio Bene.
9: Loredana en Pat Crimson van Tu Fabiola zijn vanavond de gast bij Radio 2 in Blankenbergen.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.
11: De tijd van je leven. VRT Radio BNE.
9: Maar vanmiddag neem ik jou mee op Radio BNE naar hen thuis in Zonhoven.

0: fantastische stem, hè, van Loredana. Ik werd trouwens super gastvrij ontvangen destijds bij Pat Crimson en Loredana. De tafel die stond gezellig gedekt met heerlijke originele kopjes. En dan kreeg ik ook nog een stuk cake om u tegen te zeggen.
1: Dat is eigenlijk een Italiaanse panettone, maar dan met soupa inglese. Eigenlijk zo een beetje crème anglaise smaak erin. Heel lichtjes alcohol erin, maar niet heel veel.
2: Die Italiaanse dingetjes zijn allemaal lekker, maar allemaal slecht voor de lijn.
0: En zoveel inderdaad, dat zijn twee grote boterhammen.
1: Dat is eigenlijk zo één grote schijf en die heb ik in twee gesneden.
2: Dat is
1: dan
2: normaal,
1: is het allemaal te weinig.
2: Die zijn mijn grote familie altijd. Zondag was familiefeest, ik was weer mee. Madonna, dat was... Dat kan tellen, hè, daar.
0: Is dat altijd zo overvloedig?
2: Ja,
1: dat is toch echt voorgerecht, hoofdgerecht. Allee, dat stopt eigenlijk niet. Eigenlijk, Italianen, wij eten gewoon heel graag. Dat is eigenlijk heel belangrijk.
2: Maar ik eet ook heel graag.
1: Ja.
2: Niet zoveel.
0: Ja. Maar wat een bezige bij, eer dat jij nu bij ons aan tafel komt zitten.
2: Dat lijkt me zo nu.
1: Oh, zeg. Ik doe dat altijd als er mensen komen.
2: Nee, dat is waar. Is dan de gast.
1: Ik vind, ik heb wel pralinekes, een paar dingetjes erbij.
2: Ik doe het voorbereidend werk, maak dat alles proper is. En dan dient zij op.
0: Maakt zij terug.
1: We zijn een team.
0: Want wie kookt hier?
1: Meestal ik. Ja. Nu, ik ga je ook zeggen, Anja, we hebben dat geprobeerd om samen in de keuken te staan. En twee chefs in de keuken, dat werkt niet.
2: Slecht, ja.
1: Hij heeft natuurlijk hotelschool gedaan, maar ik heb dan meer de natuurlijke, de Italiaanse vibes. En,
2: weet je waarom dat niet werkt?
1: Op zijn manier.
0: Nee?
2: Omdat ik altijd dadelijk alles opruim. En Loredana... Als Loredana gekookt heeft, dat is zo'n tornado die gepasseerd is. Kende dat? Maar ik vind dat wel mooi om te zien. Als ik die bezig zie, heeft ze zo'n voorschootje aan. Hè? En dan ligt zo heel die keuken. Dat begint zo van links naar rechts. Alles wat hij gebruikt heeft, staat daar nog.
1: Maar ik ruim alles op daarna. Alles staat op de plaats, op dezelfde plaats waar ik ze uit heb genomen.
2: En eigenlijk, als ik ook... Als die plaat klaar is, dan is alles al opgeruimd.
0: Is dat omdat je dat op school geleerd hebt?
2: Hotelschool, dat moet zo. Dat moet altijd proper zijn.
1: Maar ik vind nog altijd, als ik nog wat peper en zout nodig heb, want ik doe alles op smaak, als ik dan vind van...
2: Maar peper en zout, er staan 35 ingrediënten op die kast.
1: Maar dat is zo ongezellig als je alles meteen opruimt.
0: Maar jij zorgt wel voor de omkadering, hè? De kaarsen en...
2: Dat wel.
1: Hij is een romanticus.
2: Maar altijd leuk is, ik kijk dan zo stilletjes aan de deur als zijn koken is. Hè? En dan ziet ze dat proeven, dat is echt zo... Ja, dat vind ik wel leuk als ik er bezig zie zo.
1: Ik heb al gegeten voordat ik aan tafel
0: ben. Ja.
2: Dan een halve pot op.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: Diana Ross en haar vriendinnetjes destijds. The Supremes en I Hear a Symphony. Terug naar de tafel bij Pat Crimson en Loredana. Want daar zijn we vanmiddag op bezoek. Ik werd heerlijk ontvangen met lekkere Italiaanse koffie. Een gigantische panettone. En na de koffie een rondleiding door het huis.
1: Wat fijn is, wij wonen eigenlijk beneden. We hebben dus, ik moet geen trappen doen. Dus hier is onze slaapkamer, badkamer, inloopkasten, sauna. Alles is hier beneden. Dus we houden alles. We moeten niet naar boven. Onze dochter slaapt wel boven.
2: Amai, die heeft de bovenste verdieping.
1: Ja, voilà, voilà. Ja.
3: En hier dan is dan allez, de gezellige hoek eigenlijk, waar we dan s'avonds tv kijken, de poef. Waar Pat eigenlijk in de ochtend regelmatig zijn mailtjes of
1: ja, hier komt de zon op.
3: Zijn telefoontjes doet. En dat vindt hem altijd wel fijn om hier dan in de ochtend te zitten.
1: En
3: dat
1: is mijn stoel. We hebben iets speciaals. Ik heb pas 2 ruggenwervels gebroken.
3: Ah ja.
1: In januari, 6 januari ben ik gevallen. En toen hebben we ons die stoel aangeschaft.
2: Ja. Zo'n relax.
1: Zo'n relaxstoel, omdat ik voor mijn rug om te zitten. Ja, maar nu is het zo s'avonds, zo kijken we zo naar elkaar. Wie mag vandaag in de relax gaan zitten? Zit Loredana er wel veel in de laatste tijd.
3: Ja, dus, die zit eigenlijk heel comfortabel voor de rug en de benen. En die zegt
2: maar
3: wel heel...
2: Maar je moet niet zo kijken, dat is zo, dat is gemakkelijk.
3: Dus het is echt fijn.
1: Maar dat is zo wel een beetje een speciale. Zo,
2: maar het is toch wel mooi?
1: Ja, voilà, het past hier wel.
3: Ja, om zo'n beetje dezelfde stijl te
1: ik ga dat nu halen. Hè. Dat moest daar in die toonzaal staan en dat moest onmiddellijk meekomen. Want dan moest die een dag, want ja, ik had echt last. Hè.
2: En hoe is het nu?
1: Nu is het heel goed. Ik voel eigenlijk, ik ben aan niks meer.
2: Ja, want ik wou het er eigenlijk niet over hebben. Maar toch, ja, het is dit jaar wel het jaar van de nieuwe voordeur. Hè?
1: Ja, 50 hè.
2: Ja. Het nieuwe 50 hè. 60 hè. Ja. En?
3: Hoe voelt je?
1: Ik vond 50 eigenlijk zo, dat vond ik al zo, ja. Ik moet nu zeggen, ik heb het er nog wel een beetje moeilijk mee. Weet je, ik ben DJ, ik zit altijd tussen de jeugd. De mensen geven me dat niet, omdat die generatie waar ik eigenlijk mee optrek... Hè, ik zeg nu maar Wout, DJ Frank, Reggie. Die zijn allemaal 10 jaar jonger als mij. En ze schatten mij eigenlijk ook een beetje van die generatie eigenlijk. Zij zegt nu al dat ik nog te actief ben soms.
3: Ja,
1: zij is kalm, zegt ze altijd. Zij is rustig. Zo, ja, gelijk s'avonds of zo. Ik heb heel veel energie.
3: Ja.
1: Heel veel energie heb ik. En soms zegt ze, ja, Patrick, ze is kalm.
2: Zeg, hier staan zo heel veel zo in brons, hè. Is dat...
1: Er zijn heel veel dingetjes bij die ik uit die pizza terug heb meegebracht, toen ik in pizza gewoond heb. Die kist is ook heel speciaal.
2: Ja?
1: Want soms zei ik tegen Loredana, je moet nu eens in de kist gaan kijken.
2: En dan?
1: Dan kan het zijn dat er iets speciaals in zit. Dus we hebben zo bijvoorbeeld, 3 jaar geleden, ik zeg, ga eens in de kist kijken.
3: Ja.
1: En toen, we hebben... Ik had eigenlijk een idee om terug in Spanje een stuk te gaan wonen. En toen had ik dat in de kist gestoken en heeft ze dat daar ontdekt eigenlijk.
2: Oh, dat jullie een huis gekocht hadden in Spanje?
1: Ja, een duplex appartement.
2: Zat de verlovingsring daar ook in?
3: Nee.

0: Pat Crimson, heel lang geleden met Leopold III en de zomernacht. Trouwens, vanavond om 19:30 kan je in Blankenbergen gaan dansen op de muziek van Tu Fabiola. Maar vanmiddag in Zonhoven op bezoek bij Pat Crimson en Loredana. Je zou het Pat Crimson niet meteen aangeven, maar eigenlijk is hij meer het romantische type. Hij zorgt voor de gezelligheid in huis.
1: Ik doe dat ook graag. Decoratie. Ik heb juist alles terug. De zomer is aan het beginnen, dus mooi weer. Ik heb de kussens uitgehaald. Ja.
2: Daar heeft hij wel een goed oog voor.
1: Ik ben met de fonteinen bezig buiten nu. Vanaf morgen gaan die terugwerken. Ik vind dat wel leuk dat allemaal in orde is.
3: Allee, want ik heb dat ook niet. Bij ons thuis,
2: ja,
3: mijn man
2: ik
3: dat
2: vind
3: ook.
2: Ik vind dat leuk en tof. Maar ik ben dan iemand, ik vind alles mooi bijvoorbeeld. En ik kan dan geen keuzes maken van dit of dat. En hij weet perfect, oké, dat past daar, dat past daar. En ik vind dat gewoon heel mooi hoe dat hij decoreert. Dus moest hij geen DJ zijn wat hij nu doet, zou hij zeker een binnenhuis architect... Ja,
1: Dat komt eigenlijk. Ik ben opgegroeid met mijn moeder. Mm. Hè? En mijn vader, de ouders waren gescheiden. Mm. En andere kinderen die leren van hun vader aan de auto en van die toestanden. Mijn ma die heeft me geleerd van die heel vrouwelijke kantjes. En je zou dat niet zeggen van mij, maar ik moest bijvoorbeeld het kapsel om de haren wegborstelen. Ja. Haren wassen. Elle zoon, kom jong. Kop wassen, hè, want ik kan bloem schikken. Van die dingen heb ik allemaal geleerd. Je zou het niet zeggen.
3: Nee.
1: Op Pat Crimson, maar ik doe allemaal van die verfijnde dingen.
2: Ja, ja. Maar iedere avond de kaarsen aan.
1: Ja, ja. Elke naam moet er kaarsjes, dat moet mooi staan. Dan voel ik me ook gelukkig. Als ik deze zie branden, dan moet zo, dan moet warmte zijn in huis.
4: Radio BNE, als de muren konden praten.
5: Radio BNE.
0: Anja Daams.

0: Snel terug naar Zonhoven nu, thuis bij Pat Crimson en Loredana. 10 jaar geleden is Loredana bij Pat ingetrokken. 2 jaar geleden zijn ze getrouwd. Een trouw die Pat tot in de puntjes had voorbereid.
1: Hij heeft ook, toen wij nog een datum waren aan het zoeken voor onze trouw...
0: Ja.
1: Toen heeft hij... Hij kwam in 1 keer thuis en hij zegt tegen mij... Ik heb een datum voor ons. Ik ben naar de gemeentehuis gegaan. En ik heb gevraagd of er nog een datum vrij was. Die een bepaalde datum. Ik zei, welke datum? 14 februari. De dag na mijn verjaardag, want ik verjaarde 13e. Ik zei, amai. Ik zei, dat is wel heel mooi. Mooi, ja.
2: Ze zijn getrouwd op Valentijn.
1: Dat was wel heel romantisch. Ja, ja.
2: En het aanzoeken was ook wel heel leuk. Ik heb dat in Spanje gedaan, in een grot. Restaurant in een grot. Ja. En daar had ik kaarsen en bloemen van aan de ingang gelegd, tot aan de tafel waar dat we zaten. Ja. En ze wist van niks.
1: Ik had totaal niets door.
2: En ze zei, dat is raar dat hier die bloemen en die kaarsen allemaal staan. Wat voor was dat zijn?
1: Ik had niks
2: En die man die
1: door.
2: Zegt, je mag naar uw tafel gaan. En toen...
1: Ja, ik had echt, ik bleef nog zo'n beetje. Ja. Ik zei, maar het is toch geen... Want het was eigenlijk een maand voor Valentijn, eigenlijk in januari, heeft hij dan mij gevraagd. En ik dacht, ja, maar Valentijn is toch pas binnen een maand? Waarom is dat nu al? Ik zei, misschien is dat gewoon even hier traditie of zo. En dan, daarna dan was hem...
3: Er was nooit gesproken over trouwen of zo?
2: Er is over gesproken geweest, ja. Maar...
1: Maar ik grapte altijd.
2: Ik grapte altijd.
1: En ik dacht, ja, dat ik zei, toch ik, nooit...
2: Als ik... Trouw, deze keer.
3: Want was jij al eens getrouwd geweest?
2: Ja, één keer, hè? Ja, in 1990, ja.
1: Ja. Lang geleden.
2: Toen was ik nog zo... Ik was er toen nog niet klaar voor, denk ik.
1: Heel jong ook, denk ik.
2: Heel jong. Ja. Ik had toch heel weinig meegemaakt in het leven. Soms is dat... was eigenlijk een jeugdliefde bijna. Misschien te weinig gezien van het leven. Ik begon toen in de muziek te gaan. Ik kwam veel nieuwe dingen tegen. Het was misschien te vroeg voor mij.
1: Mm.
2: Ja. En zij kon er toen ook niet zo goed mee om. Dus dat was een keuze toen die ik moest maken. En ik heb toen voor de liefde van muziek gekozen. Mm. En nu dacht ik, ja, trouwen, ik heb dat altijd afgehouden. Ik dacht altijd zo, ja... Als ik nu trouw, wil ik 100% zeker van zijn. Want ik wil nu trouwen.
1: Mm-hmm.
2: En dus... Ik heb ook een aantal relaties gehad. En dat was al zo 6-7 jaar. De magische 7 jaren... heb ik een paar keren gehad. En nu zitten we daar een heel stuk over.
1: De eerste keer in mijn leven.
2: Ja. Dus we zitten nu aan 10 jaar. Ja. En ik dacht, ja, Loredana, ik zat over die 7 jaar. Het was 8 jaar al. Ik zeg, het is toch... Alleen, en ook voor mijn... ze is een heel goede plusmama voor mijn dochter. Dat speelt ook heel veel mee. We hebben ook een aantal moeilijke, wat minder goede jaren gehad. Soms dat we... Iedereen heeft zijn... Elk huisje heeft zijn kruisje. En... Ik voel wel, dit is, ik ga erover gaan.
3: Want hoe hebben jullie die moeilijke dingen dan overleefd?
2: Dat zijn verschillende dingen. Loredana heeft operaties gehad. Ik heb dan mijn glaucoom gekregen.
1: Ja, eigenlijk een beetje veel pech achter. Pech na pech eigenlijk.
2: Dan is corona gekomen. Wij vielen in één keer als artiest.
1: Ja.
2: Alle twee zonder werk. Wij konden onze pas. Het grootste was, we konden onze passie niet meer doen.
1: Nee, we hebben eigenlijk al serieuze relatietesten gehad. Die we eigenlijk doorgekomen zijn.
2: Want
1: samen.
2: Veel mensen gaan dat niet halen. Dag en nacht bijna bij elkaar leven.
3: Dat is waar. Ja. Ik was ook aan het denken, misschien klikt het zo goed tussen jullie, omdat jullie sociale context wel hetzelfde is. Alle twee gescheiden ouders. Alle twee toch wel van hardwerkende mensen afkomstig. Ja. Ik denk dat er wel een soort herkenning is tussen jullie.
2: Ja. Alle twee eigenlijk van mijnwerkers. Haar grootouders waren mijnwerkers. Mijn grootouders waren mijnwerkers. Zijn mensen die altijd hard gewerkt hebben. Wij beseffen dat ook. Wij zijn zelf ook al down to earth.
1: Ja.
2: Er zijn wel wat dingen. Ik denk ook dat bij ons dat we een heel mooie balans hebben. Ik ben iemand die heel positief is.
1: Mm-hmm.
2: Loredana is iemand eerder die negatief is. Loredana zal zeggen, dat gaat ons niet lukken, dat wordt niks. En ik zal altijd zeggen, jawel, dat gaat lukken. En dan, ik denk dat die balans...
1: Komt tot een balans,
2: mooi. Zij is zo... Haar moet ik altijd over zo een beetje overtuigen.
4: Radio Bening.

0: maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Ja, het was toch wel een goed nummer geweest hoor, om naar het Eurovisie Songfestival te sturen. She's After My Piano, destijds van Tu Fabiola. Want daar zijn we op bezoek vanmiddag, hè, bij Pat Crimson en Loredana. Zij wonen niet met hun tweetjes alleen in Zonhoven. Er is natuurlijk ook nog Troy, de dochter van Pat. En wie ziet elke dag dat het goed zit met hun drietjes daar? Dat is de moeder van Pat. Ze is 4 jaar geleden overleden. En ja, ze is nog altijd aanwezig.
1: Naast mijn zetel in de
2: Als je
3: binnenkomt,
2: Ze is gecremeerd. Je kan er niet gaan. Jawel, want je gaat af en toe wel op het kerkhof.
3: Elke maand?
1: Ja, met mijn dochter gaat ook graag mee.
3: Ja? En waarom elke maand is?
1: Moest te praten met haar.
3: Ja? En wat zeg je dan?
1: Ja, ik heb soms zo dingen. Ik heb... Dikwijls heb ik zo, als we druk hebben, dan zeg ik, nu ga ik eens aan het sma bellen. Oei, ah, dat is juist, dat gaat niet meer. Mm. Ik heb dan nog heel dikwijls dat ik haar wil bellen. Omdat ik, van toen ik jong was, ik belde haar elke dag.
2: Ja, en je ging ook elke dag een koffie.
1: Mijn vader bel ik ook elke dag, nu, maar die leeft nog. Hè. Ja? Die bel ik elke dag, maar dat is zo'n gewoonte. Van als jij, in Ibiza ook, dat belde alle dagen naar thuis, alle dagen.
3: Zelfs toen ze gescheiden waren, zo, ik ga naar moeder bellen, ik ga naar
1: Ja, ik vond dat... Even al is dat maar een minuutje zeggen. Hey pa, hoe is het? Alles is goed. Ja. Ça va, ik ben daarmee bezig. Ik heb dit weer uitgestoken. Dus soms ga ik eens op het kerk of eens babbelen met haar. Zo.
3: Ja. Ja. En waarom neem je je dochter mee? Waarom gaat Troy
1: mee? Die vindt dat ook heel belangrijk. Die vindt dat heel belangrijk voor Bomma. Omdat, die had Bomma ook heel graag. En vorige week zijn we geweest. En heeft Troy het graf proper gemaakt. Ook van de grootouders. Zij wou dat doen. Ze zeiden, als die grootouders er niet waren, was ik er ook niet. Mm. En dan heeft ze het graf helemaal proper gemaakt. Ik mocht haar niet meer helpen. Mm-hmm. En dan praten we daar. En dan zegt ze, ja, ik zie Bomma graag, een bommeke en dit en dat. Het straffen is een straffe anekdote eigenlijk. Ik voetbalde altijd bij Zonhoven, bij de jeugd. En dat voetbalveld, dat was waar nu het kerkhof is.
3: Allee.
1: En mijn mama die kwam kijken. En mijn mama die zat altijd in de kantine een wijntje te drinken. Als hij naar mij kwam kijken. En mijn ma die ligt nu begraven waar de kantine was.
2: Gek,
1: en ik denk altijd, mama, drink er nog een.
3: Dat is echt
1: maar. Daar was het thuis.
3: Ja, dat is echt waar. Radio Bene.

0: voor Pat Crimson en Loredana, veel liever Spanje, denk ik. Maar Frankrijk zal ook wel goed zijn. Dat was Mike Oldfield. Einde van mijn bezoek aan Pat en Loredana. Rest ons alleen nog de brieven. Ook hen heb ik gevraagd. Stel dat ik jullie 20 jaar niet meer ga zien. Over 20 jaar stuur ik jullie een mailtje met de vraag: hoe gaat het met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hola, Anja. Hier bij ons in Spanje is alles prima. We genieten nog steeds van elkaar en het mooie weer en de natuur hier. Ongelooflijk, Patje heeft nog altijd veel energie, want hij wandelt dagelijks nog de berg op naar de kerk. Ikzelf treed nu veel op samen met een pianist in de grote hotels hier aan de Costas. Sinds kort woont Troy nu ook hier in de buurt en ze werkt in de IMO-sector. Lieve groetjes, besos, Pat en Loredana.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De huidige zomer wordt de warmste zomer ooit in ons land. Na de brand in Hogeveen wordt nagedacht over hoe natuur weerbaarder gemaakt kan worden. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Henau van het KMI.
1: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
0: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. En daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hogevenen te voorkomen,

0: is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar vrijwilligers van Natuurpunt naaldbomen vervangen door loofbomen. Wim Schepens ging kijken.
1: Ja, ik stel voor dat we hier dan verder volgen.
2: Landerwanten slijt ons rond door een natuurgebied van honderden hectare bos en heide.
1: Vroeger, voor we aan herstel begonnen, was eigenlijk al het bos naaldbos, aangeplant omwille van productie.
2: En die naaldbomen zijn kwetsbaar.
1: Die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes, dus die gaan snel afsterven.
2: Daarom hebben ze hier ruim 400 hectare omgevormd tot loofbos, met inheemse soorten als beuk en eik die veel licht doorlaten.
1: En door licht binnen te trekken kan er veel meer plantenmateriaal gaan leven en krijgen we een gemengde strooisellaag. Er zit veel meer vocht in, waardoor je ook minder een risico gaat hebben op brand dan eigenlijk bij alle dennennaalden die heel droog zijn.
2: Beetje bij beetje krijgt het natuurgebied hier een heel ander uitzicht, waardoor ook meer dieren zich hier thuis voelen.
0: En verschillende organisaties zamelen intussen geld in voor natuurherstel op de Hoge Venen. Daar is door de brand al 30 vierkante kilometer natuur vernield. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft sinds de start van zijn actie meer dan 81.000 euro ingezameld. De Koning Boudewijn Stichting heeft via haar solidariteitsfonds al zeker 74.000 euro opgehaald. In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3.600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee, ook in de provincie Antwerpen, komen leiders van de Scouts en Gidsen Vlaanderen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneensloten gebied onmogelijk wordt. Prevot pleit tegelijk opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Koussement.
3: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
4: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
3: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
4: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
3: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
4: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
3: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: In Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De Duitse veiligheidsdiensten ontdekten de wapens vorige zomer al, maar het nieuws raakte nu pas bekend via de pers. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden in dat bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke Russische sabotageacties en aanslagen. Rusland doet die beschuldigingen af als complottheorieën. Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op X. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
5: Wel, hij is een arts, een West-Vlaming, die onder meer in tuberculose en malaria gespecialiseerd is. Tijdens de COVID-crisis zagen we hem geregeld op de televisie, want hij was toen al Europees regionaal directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij komt dus niet uit het niets als kandidaat om directeur-generaal te worden, maar de weg daarnaartoe is toch nog lang. Alle lidstaten van de organisatie mogen namelijk kandidaten voordragen en daaruit kiest de Raad van Bestuur dan maximaal 3 kandidaten. En de Algemene Vergadering heeft uiteindelijk het laatste woord. Die beslist wie van die 3 de nieuwe directeur-generaal wordt.
0: Dankjewel, Mieke. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. En we begonnen ook met het weer. De zomer van 2026 is volgens het KMI de warmste zomer ooit in ons land. En ook de komende maanden zullen warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt het mogelijk ook het warmste jaar ooit. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag, iets meer dan 200 kilometer file. Naar Antwerpen, 20 minuten vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Melzele, op de A12 vanaf Stabroek en op de E19 vanaf Sint-Job. 40 minuten erbij op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 40 minuten file rijden ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Dat komt door een defecte vrachtwagen. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur file aan de werken in Temse. 10 minuten erbij naar Brussel op de E40 van voor Aflichem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Oudergem en Tervuren door een brandend voertuig. En een half uur tussen Halle en Wouters-Brakel, daar is een ongeval gebeurd. En op de binnenring telkens 10 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem en tussen Wezenbeek en Tervuren.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
7: Lars de Grote.

The Beatles, All You Need Is Love. Nou, er valt iets voor te zeggen. Waar zouden we staan zonder liefde? Maar, laat ons ook eerlijk zijn, waar zouden we staan zonder evergreens? Er was er van Radio Benen geen sprake bijvoorbeeld. Dus, All You Need Is Love, ja, en een mooie stapel evergreens. Een zeer goede middag. Oniva!

Who you gonna call? Ghostbusters. En wie hebben ze destijds gebeld om het thema van die film in te zingen? Ray Parker Jr. Trouwens, dat was de eerste film die Nancy Powells ooit gezien heeft in de cinema toen ze 16 jaar oud was. Met papa en met grote broer Dirk. Fijne tijden laat ze weten via Radio Bene op VRT Max. Zo kan je altijd reageren.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Gaan koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Donna Hightower met een stelling waar ik het volledig eens mee ben. This world today is a mess, maar je kan er wel zelf iets aan doen. Blijf niet bij de pakken zitten. Ze zong het al in 1972 en overmorgen hoor je nog veel meer van toen. 2 uur lang in de Radio BNE Tophits van 1972 dus. Overmorgen van 4 tot 6 en dan de Rat Pack met Jan.

0: Peter Gabriel en Kate Bush. Don't give up en hou moed in het verkeer. Er staat iets meer dan 200 kilometer file. Naar Antwerpen, 40 minuten vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook op de A12 vanaf Stabroek. In Hoevenen is er één rijstrook versperd door een ongeval. En richting Bergen-op-Zoom is er ook een kijkfile. 25 minuten op de E34 in Golven vanaf Frasenen. Op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. Op de buitenringen rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Tervuren. De rechterrijstrook is er dicht door een defect voertuig. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 naar Leuven is in Bertem de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. En op de E314 is er hinder door een ongeval op de oprit in Holsbeek.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Daniel Dirk, het beloofde land heeft hij nooit kunnen bereiken. Hij is veel te vroeg gestorven. Het was een tragisch verkeersongeval in 1969. Hij was toen 22 jaar oud. Veel te jong, maar oud genoeg om dit te beseffen. Als je de taal van de liefde verstaat, dan zal je nooit in de duisternis verdwalen. Daniel Dirk.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bring your bottle back bij Isie Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Isie Paris XL. Love to see you
3: shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

Dit was de eerste single van UB40. Je weet wel, die Britse reggae-band van begin jaren 80. Food for thought, stof tot nadenken. En dan nu, even naar begin jaren 60, naar 21 augustus 1961, om precies te zijn. Dat is vandaag precies 65 jaar geleden. Toen vond je Patsy Cline in de opnamestudio in Nashville met een liedje van Willie Nelson. Geen enkel liedje werd nadien vaker gespeeld in Amerikaanse jukeboxen. Om maar te zeggen, dit is een dikke hit geworden. Crazy.

Lionel Richie, All Night Long. Dat gaat tegenwoordig steeds moeilijker en moeilijker. En dat is logisch. Onze vriend is er nu 77. Oké, dat is nog niet oud en versleten. Maar het is wel niet evident om op die leeftijd nog een show van 90 minuten te brengen. Een show die eigenlijk op het lijf geschreven is van artiesten die je kleinkinderen zouden kunnen zijn. All Night Long feesten moet kunnen, maar vergeet overdag niet te genieten van de mooiste evergreens en van de beste artiesten van bij ons. Hier bij Radio BNE.

0: Muziek verzacht de zeden en al zingend kan je de wereld veel gemakkelijker aan. Probeer het maar eens. Michel Sardou, en chantant.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit in ons land sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Het vorige record dateert van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat we nu al weten en met wat nog voorspeld wordt, komen we uit op zowat een halve graad meer deze zomer. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David de Henouw van het KMI.
1: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
0: En dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en de lucht die van over de zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal student zelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Volgens minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet is het een belangrijke manier om ondernemerschap op lange termijn

0: te stimuleren.
1: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten, is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
0: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor 122 miljoen euro aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft De Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want diabetes is in opmars in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen. En daarom werd de terugbetaling vorig jaar strenger. En in Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen pistolen gevonden in het bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de E314 van Genk naar Lummen komt er 10 minuten bij tussen Park Midden-Limburg en Houthalen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting kust een kwartier op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Naar Antwerpen bijna 1 uur vertraging op de E17 vanaf Haasdonk. 25 minuten op de E34 vanaf Melselen. Ook op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een 30 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten in Temse. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren. En 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
3: Lars de Grote.
7: De

Orchestral Maneuvers in the Dark. Andy McCluskey en Paul Humphries. Twee jongens met een anti-oorlogssong in de hitlijsten van de vroege jaren 80. Enola Gay. En dit zijn twee meisjes, twee zussen uit Zweden. Johanna en Clara Söderberg. First Aid Kit. Op dinsdag 1 december spelen ze live in het Koninklijk Circus in Brussel.

Norbert van Slambroek, kortweg Norbert, met een liedje voor Marianne. Ik heb hier een reactie van Thomas Noppe via Radio BNE op VRT Max. Thomas is blij dat we die artiesten van vroeger niet vergeten zijn. Daarnet Daniel Dirk, zegt hij, en nu Norbert. Waar hoor je die nog? Wel, bij Radio BNE dus. Maar we zijn ook niet vies van de grote hits uit alle mogelijke decennia. Dit is er een uit de jaren 80.

0: Een straatmuzikant vraagt wat geld aan voorbijgangers en in de ruil speelt hij dan een liedje. Zo simpel is het. The Lemon Pipers en Green Tambourine.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schatje, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. En ze zit ook in onze evergreens. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Heb je de afgelopen dagen een poging ondernomen om een superhandige DAB Plus radio te pakken te krijgen? Ga dan zeker eens kijken of je gewonnen hebt bij Radio BNE op VRT Max. Daar zie je de lijst van de winnaars en die wordt voortdurend aangevuld. Een DAB Plus radio komt altijd van pas. En straks gaat er nog eentje de deur uit.

0: Grenzen stellen, dat moet je doen. Goed gezien, Françoise Hardy, je suis d'accord. 240 kilometer file nu. Op de E314 van Genk naar Lummen, 20 minuten vertraging. Tussen Genk Centrum en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting kust, een kwartier tussen Erpenmeren en Medelbeke. Naar Antwerpen 25 minuten file rijden op de E17 van voor Haasdonk. En op de E34 vanaf Melselen. Ook op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval. En op de E19 vanaf Sint-Job. Drie kwartier op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring drie kwartier extra ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 40 minuten accordeon rijden tussen Temse en de oprit naar de A12. Op de E40 naar Brussel is voorbij Tienen de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Vanuit Gent komt er 10 minuten bij op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren en meer dan drie kwartier tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. En op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot Bijgaarden.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Gaan we koken?
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Stevie Wonder over het wonder van een nieuw leven. In dit geval zijn pasgeboren dochter Aisha, een jaar of 50 geleden. Isn't she lovely? Meer uit de jaren 70? Veel meer? Binnenkort op Radio Bene, de tweede week van september. Noteer het alvast. En ondertussen de grote wens van Johan Verminne.

Twee zussen uit New Orleans, Barbara Ann en Rosalie Hawkins, en hun nichtje Joan Marie Johnson, de Dixie Cups en Ico Ico. Van die drie is er nu nog eentje in leven, Barbara Ann. In oktober wordt ze 83 jaar. Tussendoor een woordje van dank, dat is altijd netjes. Dankjewel dus. Het zijn de woorden van Dido.

0: House in the middle of our street. Een bruisende plek met veel drukte en veel chaos, maar ook met veel warmte. Madness!
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, zes op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
15: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
16: Dat klinkt als een extra sappige deal.
15: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
17: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
18: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
19: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
20: Radio BNE.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Maar toen de rechtbank de man veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal studentzelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet hoopt dat nu meer vrouwen hun studie zullen combineren met ondernemen.
1: Sinds 2017 is het aantal mannelijke studentzelfstandigen meer dan verdubbeld. En bij vrouwen blijft de stijging beperkt tot 53%. Vandaag zijn 2/3 mannen. Dus we moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Het sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering. Dat is een absolute prioriteit voor mij.
0: Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt. Dat zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
2: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen.

0: of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
1: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal. Volgend jaar is die restauratie afgerond en dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Met onder andere Eddy Merckx en Roger de Vlaeminck had hij wel twee stevige concurrenten. En hij combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op. Dat is een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bijna 240 kilometer file nu. Op de E314 van Genk naar Lummen is er bijna een half uur vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. Maar de weg is er nu wel vrijgemaakt. Op de E40 richting kust 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de E40 naar Brussel is er drie kwartier file tussen Merelbeke en Wetteren door een ongeval. En een kwartier vanaf Ternat. Op de buitenringen rond Brussel anderhalf uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Maar de weg is er nu vrij. En op de binnenring 20 minuten van Dilbeek tot Jette. Naar Antwerpen ruim een half uur file rijden op de E17 van voor Haasdonk. En ook op de E34 vanaf Melzele. 20 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En drie kwartier op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 40 minuten tussen Temse en de oprit naar de A12.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

and the Gang. Altijd te vinden voor een fijne groove en een aanstekelijke dansplaat. Get Down on It. Meer ambiance straks na 6 uur in de Radio BNE Feesthits. En nu een liedje over de kwaliteiten van Cliff Richard.

China crisis, wishful thinking. Annie Landuit heeft de logeerkamer in orde gebracht. De kleinkinderen komen dit weekend nog één keer logeren. De laatste keer deze vakantie. En Marcel Koussement is al bezig met het menu van vanavond. Hij krijgt ook bezoek van de buren, maar die blijven niet logeren. En allebei genieten ze ondertussen van de evergreens en van de artiesten van bij ons. Fijne reacties via Radio BNE op VRT Max. Dankjewel.

0: Del Shannon, eenzaam en verlaten. Zijn lief is er vandoor. Helaas, Runaway.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

James Ingram en Michael McDonald, Yamo Be There. Dan Everly, die is bij ons gebleven tot 21 augustus 2021. Dan is hij gestorven. Dat is vandaag net 5 jaar geleden, zie. Isaac Donald Everly was de oudste van de 2 Everly Brothers. Dan, hij is 84 jaar geworden.

De oudste broer, Phil, die was al gestorven in 2014. En 5 jaar geleden was het ook afgelopen met de oudste van de twee, met Dawn Everly. Gestorven op 21 augustus 2021 dus. The Everly Brothers. Let

0: Dave, dansez maintenant. On danse, balance, tussen de files door. Ik zie 260 kilometer file staan. Op de E40 naar Brussel. Meer dan 1 uur file tussen Sint-Denijs-Westerhem en Wetteren door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken versperd. Op de E40 richting kust. Een half uur kijkfile tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 20 minuten tussen Opin en Itre. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melsele 25 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk een half uur. Op de E313 van voor Massenhoven ook ruim een half uur. 15 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 25 op de A12 tussen Stabroek en Antwerpenhaven. Er zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Ranst en Herentals. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. Op de E314 naar Lummen vanuit Genk 15 minuten filegolven tussen Genk en Zolder.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Paul Anka, nu 85 jaar oud en toen een jongeman van 18 in 1959. Zo jong en toch a lonely boy.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings. Oh.

John Terra, zelf een van onze meest productieve songwriters. Hier nog eens met een liedje van zijn eigen grote muzikale held. Neil Diamond, welkom Rosie.

Shaken Stevens en Bonnie Tyler, Rocking Good Way. De beste manier om richting weekend te schuiven, dat is aan de zijde van Vanessa met Radio BNE Goed Gezind. Fijn weekend nu al en heel graag tot maandag. Radio BNE.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4:00. Een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant The Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden The Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat die op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Toen de rechtbank de man gisteren veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen. Een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt, zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
1: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
0: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal zelf. Volgend jaar is de restauratie afgerond. Dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. En gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was wel altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze legendarische uitspraak.
2: Het is ongelooflijk, Fred, hoe dat die rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 uur te snel voor ons.
0: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85.

0: weer. Wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE. Radio BNE.
4: Goedemiddag, iedereen houdt van de zomer en iedereen houdt van een DAB Plus radio. Dus als je over de zomer hoort zingen, grijp je kans.
2: Radio BNE, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: Ik volg Elvis sinds kort op Instagram. Allemaal hele oude opnames uiteraard. Foto's, bewegend beeld ook van vroeger. Van een van de meest verbluffend aantrekkelijke mannen van de wereld. Dus als hij dan vraagt, kiss me quick, dan vraag ik mij toch af, goh, moet dat echt snel?
1: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk kind.

En weg is hij, Tom Dice. Tom, so long, goodbye. Misschien al onderweg naar Saragossa. En als je denkt dat hij daar het gezelschap krijgt van Jimmy Frey, helemaal mis. Hij is in het gezelschap van Rex Gildo. Die zong het namelijk eerst op Deutsch.

0: Een vredevolle inzending op het Eurovisie Songfestival van Ruud Jacot. Blijft mooi.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 PM op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stad.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
10: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Imagination, it's just an illusion. Vanmiddag boeiende huiszoeking gehoord in Als de Muren Konden Praten. En jij wordt op de koffie bij Patje Crimson en Loredana. Loredana die er ook bij is op Radio Bene, de Redback live in concert op 8 november. Dan zingt ze onder andere It's Oh So Quiet.
1: Heimwee naar huis, ik heb zo'n heimwee naar huis. Hier aan die kust vind ik nog

Supertramp. En die droomde van Breakfast in America, een ontbijt in de Verenigde Staten. Vanaf september belt Katrien van Doornen heel graag met luisteraars in het buitenland, in de Radio BNE gewoon genieten. Dus als je luistert in Tanzania, in Australië, in Nederland, Oostenrijk, maakt niet uit. Laat gerust al van je horen in de chat op VRT Max. Kunnen we elkaar misschien eens horen? Enfin, vooral Katrien en jij dan.

0: In de sowieso al indrukwekkende lijst met Belpop klassiekers staat deze absoluut in mijn top 5. The Bed, Don't Talk to the Liar, Don't Talk with Desire, zingen ze ook. Het is een prima rijwoord, hè? Liar, Desire. Ze hadden ook voor iets met fire kunnen gaan. Vuur, vuur en vlam. En dat brengt ons naadloos bij de jongste single van Niels, de Stadsbader. Ook heel sterk.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Gummo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op

0: Het blijft vrij nieuw, maar het klinkt vintage. Instant klassieker dit van Steven Sanchez. En een van de mooiste zinnen ooit bedacht. I will never fall in love unless it's you I fall into. Ik vind het zo mooi. De mooiste wals van de jongste jaren. Nu eens kijken hoe het danst met Marco en Armin en Davina.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel.

vrijdagmiddag met Niels Sedaka. Breaking up is hard to do. Ik heb een berichtje gekregen van Clara de Winter uit Buvingen. Hey Vanessa, het is bijna 20 jaar geleden dat ik met de Giro op kamp was in de Ardennen. We hadden daar echt wel de tijd van ons leven. We hebben daar 10 dagen lang ontzettend veel naar Kia geluisterd. En een liedje Zomer. Zou je dat nog eens kunnen draaien? Voor mij en wat vriendinnen van toen, die nog altijd goede vriendinnen zijn. Dan zijn we opeens weer 20 jaar jonger. Here goes.

de zomer is bijna gedaan, maar in elk geval iedereen goed gezind met Kia. Zeker Clara de Winter en haar vriendinnen die hier hele fijne Girokamp herinneringen aan koestert. Fijn om te lezen. Wie doe ik een plezier met Harpo? Toch niet alleen mezelf, hè?

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you shine.
5: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: vijf uur. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Woonleningen waren de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zullen nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die geprobeerd had zijn buurman te vermoorden. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op zijn hoogst sinds jaren. En de volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
1: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romijn van Immoteker.
2: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10% en komen die terecht op 4,10 ongeveer.
0: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
1: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
0: Dankjewel, Michael. In Buizingen, in de provincie Vlaams-Brabant, is er vannacht een brandbom naar een woning gegooid. De bewoners konden op tijd vluchten en raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Op camerabeelden van de buurt is te zien hoe iemand iets in de richting van het huis gooit en wegvlucht. Het parket spreekt van opzettelijke brandstichting. Wie de verdachte is, is nog niet duidelijk. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal. En ook achteraf zijn rechters met de dood bedreigd. Ja, Filip Heijmans, waar ging dat vonnis over?
3: Wel, een man die had zijn buurman bijna doodgeslagen. De man kan tot op vandaag niet zelfstandig eten, spreken of bewegen. En die man had dat gedaan omdat hij dacht dat zijn buurman zijn stiefzoontje van 6 had misbruikt. Want die buurman die was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De man was daarop naar de politie gestapt. Maar een dag later nam hij dus het recht in eigen hand. Intussen is het onderzoek naar dat seksueel misbruik trouwens geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En die stiefvader, die al een paar keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen, die heeft gisteren 17 jaar cel gekregen voor poging tot moord. Hij maakte zich heel boos in de rechtbank. Er was ook protest binnen en buiten het gerechtsgebouw. En online kwamen er doodsbedreigingen tegen de rechters. En dat kan uiteraard niet, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
4: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe nadat alle elementen van het dossier zijn onderzocht. En dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
3: Er hebben zich trouwens ook enkele politici, zoals Georges-Louis

0: Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang boos gemaakt over dat vonnis.
1: Dankjewel voor je uitleg, Philippe. In Zweden heeft een man met een zwaard verschillende mensen verwond in een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. De dader is gearresteerd. De politie geeft voorlopig niet meer informatie vrij over de dader. Er zou geen gevaar meer zijn nu. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden de Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding betalen aan de krant. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop Het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was altijd wel een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. En hij deed toen deze legendarische uitspraak.
2: Het is ongelooflijk, Fred, dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor hem het avond afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons.
1: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermark Sport op. Een bedrijf is dat van sportkledij. Verbeek werd 85. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale in Amerika tegen Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep toen Gavi en Garcia bij de keel en hij wierp hen op de grond. Zijn landgenoot Molina moet 7 wedstrijden aan de kant blijven na een slag aan Rodri. Beide Argentijnen moeten van de Wereldvoetbalbond FIFA ook een boete van 77.000 euro betalen. Vanavond nog buien, vannacht droog in het centrum, maar elders nog buien. Bij minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen buien, bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt en 20 graden dan. Maandag veel zon en dan tot 23 graden. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort nog een hogere hypotheekrente. Dat was de opener in dit bulletin. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

prima ingepikt, Nat Nieuws van 5 met Selector on my radio. Op je radio nu, op Radio BNE. Bart Kael, de jongen die het niet heel goed deed op school. Dat was ook niet erg. Hij kan zingen.

Ohio Express. Met de buik is goed volgegeten. Yummy, yummy, yummy. I got food in my tummy. Het was weer zeer lekker vanmiddag hier in het bedrijfsrestaurant van de VRT. Auberginesoep met look en thyme. Je ruikt het nog een beetje. En daarna Thaise noedelsalade met lumpia en curry saus. Dit is voor de meisjes van de mes. MUZIEK.

0: Roger Glover in 1975. En dat ik nooit iemand iets anders hoor beweren. Love is all.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Een bouwvakker, een soldaat, een indiaan, een politieman, een motorrijder en een cowboy. Broederlijk naast elkaar. In het vliegtuig, onderweg naar het westen. Village People. Feestje met die mannen op vrijdagmiddag. En dat is niet gelogen.

0: Elvis heeft het ook opgenomen, maar Elvis mocht daar straks al. Dit was Terry Stafford en Suspicion. Het weekend staat nu echt vlak voor de deur en dan mag het allemaal een beetje rustiger aan. Lenny en de wespen zullen daar niet kwaad om zijn.
1: Hop om 6 uur opgestaan, de auto in en op de baan. We zijn hier met z'n duizenden en schuiven lekker aan.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
5: O
4: zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Code Yellow.
9: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar.
9: Ja, echt.

Groot-François haast zich naar Rio. Hij zal toch te laat zijn voor het huwelijk van mijn goede vriend Bart. Die trouwt daar vandaag met zijn Braziliaanse schone. En hij blijft daar ook wonen. Ze hebben mooi weer. 29 graden en geen druppel regen.

Misschien dit weekend nog eens tijd uittrekken om de mama te bezoeken. Weekends lenen zich daar uitstekend toe. En of het nu zaterdag is, of maandag, of woensdag. Alle dagen zijn blije dagen met Radio BNE.

zaaien. Liefde zaaien en dansen met Isabella A. Dadelijk feesthits hier op Radio BNE. Ik heb al eens gespiekt. Je mag de Supremes verwachten. En Seth Bos en Johnny Wakelin. Dat betekent de Insider. Geniet ervan. Nu nog dansen met Michael Jackson.

0: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opley.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Lenen voor een huis of appartement was de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zal nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die zijn buurman probeerde te vermoorden. En Jennen Bergmoes wint de koninginnenrit in de Renewi Tour. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op het hoogste niveau sinds jaren en volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
1: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romijn van Immoteker.
2: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10% en komen die terecht op 4,10 ongeveer.
0: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
1: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
0: Dankjewel, Michael, voor je uitleg. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Uitleg door Filip Heijmans.
3: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Lenossi is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Lenossi, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Lenossi zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
4: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
3: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
0: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
5: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk, geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
0: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een mes of een zwaard een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een 3de gewonde zijn. De man is gearresteerd. Hij zou door de politie in het been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie

0: Informatie over de dader of over zijn motief is er voorlopig nog niet. In Hongkong zijn twee activisten veroordeeld voor het organiseren van een herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989. De twee bleven dat doen, hoewel dat niet meer mag sinds de invoering van de speciale veiligheidswet in Hongkong in 2021. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen daarnaar verboden. Sport Jenne Berkmoes heeft de derde etappe in de Renewi Tour gewonnen. Samen met Alex Segaert trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Jenno Berkmoes alleen aan op de muur van Geraardsbergen. Hij was achteraf blij dat hij kon wegrijden van een sterke Segaert.
1: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat hij is. En de kopbeerten die hij deed waren echt fantastisch sterk. Maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
0: Jenno Berkmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zal niet deelnemen aan de US Open. De Italiaan heeft een blessure aan de knie en is niet klaar voor het laatste Grand Slam toernooi van dit seizoen. Dat begint volgende week in New York. Sinner won de toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes wordt 10 interlandwedstrijden geschorst voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep nadien twee Spaanse spelers bij de keel. Een andere Argentijn, Molina, moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De twee Argentijnen en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het warmer. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort een nog hogere hypotheekrente. Daarmee begon dit nieuws. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Je leest er meer over op vrtnieuws.be.
2: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE. Radio BNE.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voor

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: 7 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens mogelijke oorlogsmisdaden. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Filip Heijmans.
1: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
2: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
1: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
0: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. En ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
3: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
0: Jenno Berkmoes heeft de derde etappe in de wielertour Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaert trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Berkmoes alleen aan op de muur van Gerardsbergen. Berkmoes neemt de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het nog warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.

0: Bring your bottle back bij SipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je SipariXL. Let's see you
1: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 122 mensen raakten ook gewond, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt dus in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: Daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt dus in Kryvyi Rih, in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. De politiek hoort zich niet te bemoeien met de uitspraak van een rechter. Dat zegt Christian de Valkeneer, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Naar aanleiding van een rechtszaak. Een man die zijn buurman zwaar had mishandeld, omdat hij hem verdacht van kindermisbruik, kreeg gisteren 17 jaar cel. Ook twee partijvoorzitters, Georges-Louis Boucher van MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, zeggen openlijk dat ze de straf te zwaar vinden. Maar het is gevaarlijk als politici dat doen, vindt rechter de Valkeneer.
1: Ik ben een beetje verwonderd door de woorden van meneer Boucher. Ik vind dat toch gevaarlijk dat de politieke wereld zal beginnen een vonnis commentariëren. De politiek mag misschien maatregelen nemen om dat justitie vlugger werkt. Hè. Maar een oordelen tegen een vonnis door de politieke wereld vind ik dat zeer gevaarlijk. Hè. Want dat is voor mij een schending van de onafhankelijkheid tegen de onafhankelijkheid van justitie.
0: Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol ook vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En het is nu officieel, de Fransman Julien Alaphilippe stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen. Alaphilippe is 34 en bevestigde het nieuws zo net op zijn sociale media. Tom Boudeweel, Alaphilippe kennen we vooral van zijn twee wereldtitels, hè?
2: Klopt, twee keer op een rij, in 2020 in Italië en in 2021, hier in ons land, in Leuven. Twee keer wereldkampioen als renner van Quickstep, het Belgisch team waarvoor hij maar liefst 11 jaar reed. De periode ook waarin hij zijn mooiste resultaten behaalde. 3 keer de Waalse Pijl, Strade, Brabantse Pijl, Milan-San Remo, San Sebastian. En hij won in zijn carrière ook 8 ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste overwinning die dateert van september vorig jaar met de Grote Prijs van Quebec. Een zeldzaam hoogtepunt nog, want Alaphilippe die was toch al een paar jaar niet meer de renner die meestreed voor de overwinning in de belangrijkste wedstrijden.
0: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio B.

Het is 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 120 mensen raakten ook gewond, daaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde vanmiddag.

0: dienst vragen om het aanhoudingsbevel internationaal te verspreiden. Dat betekent dat andere landen gevraagd wordt Netanyahu te arresteren als hij daar voet aan wal zet. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Al doet hij dat vooral om zich te profileren bij zijn achterban. Dat zegt professor internationale politiek Dries Lesage.
1: Analisten zeggen ook, ja, dit heeft voor een stuk te maken met de verkiezingen in Israël die eraan komen in oktober, waar Netanyahu zich heel stoer wil opstellen tegenover Turkije. Erdogan staat zich heel hard op tegen Israël omwille van de situatie in Gaza, omwille van de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Maar voor de rest probeert Turkije toch het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat Turkije geen zin heeft in een oorlog met Israël.
0: Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de nationale hockeymannen aan hun tweede groepsfase begonnen. En met Australië krijgen ze een stevige tegenstander op hun bord. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe verloopt de eerste helft daar?
2: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. Het gaat gelijk op qua controle over de wedstrijd. Maar de beste uitgespeelde kansen zijn zeker voor Australië. Twee keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Twee keer ging de bal net naast de rechterpaal. En een andere keer, ja, dat was ook nog een grote kans, werd hij goed uit doel gehaald door Vincent van Asch op de penalty corner van Govers. Dat is een specialist. Ze gaan een zware dobber krijgen in deze wedstrijd met een sterke tegenstander, maar alles kan nog. 0-0 dus voorlopig na 20 minuten spelen in deze wedstrijd.
0: Dankjewel, Jonathan. En in de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Beide teams konden dit seizoen nog niet winnen en hopen daar vanavond verandering in te brengen. Na een klein kwartier voetballen staat het daar nog 0-0. En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen nog buien. Bij maxima dan tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
3: Radio BNE.

Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder vandaag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden, waarvan 2 zwaar gewond. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie heeft de woning van de dader doorzocht, maar gaf voorlopig daarover niet meer informatie. De Israëlische premier Netanyahu vindt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat zegt hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord.

0: Het investeert ook fors in zijn defensie-industrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid.
1: Bedankt, Lucas. Een collectie handschriften van de Indiase leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Uitleg van Christine Bonneure.
2: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
3: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
2: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
1: En naar de sport dan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de Red Lions vanavond, de nationale hockeymannen, aan hun tweede groepsfase begonnen. De wedstrijd tegen Australië loopt stilaan op zijn eind. Jonathan met de penningen. Weten we al wie er gaat winnen?
4: Weten we nog niet. Het is 1-1 met nog 7 minuten te gaan tot het einde van deze wedstrijd. De Red Lions zijn helemaal baas over deze wedstrijd. Wel kwamen vroeg op achterstand in deze wedstrijd door een doelpunt van Tom Craig. De Belgen kregen heel veel strafcorners, konden die maar niet benutten. Tot Tom Bon het dan wel deed bij de zevende. Bij het zevende exemplaar zijn vierde goal ondertussen op het WK. We krijgen trouwens een nieuwe strafcorner. De achtste met Tom Bon. Opnieuw gaat hij de 2-1 maken. Nee, wijkt af en we krijgen een negende. Maar dat is voor zometeen 1-1. Dus met nog 6 minuten te gaan. De Belgen zoeken heel hard naar die winning goal tegen Australië. Maar voorlopig nog 1-1.
1: Dankjewel, Jonathan. In de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag na bijna een uur voetballen. Is het er nog 0-0. En Pauline Kokuit heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep Kokuit meer dan 0,3 sneller dan het vorige record. Dat stond op naam van Naomi van den Broek en stond nog geen jaar op de tabellen. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden. Morgen vaak bewolkt, met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws. Radio B.

0: afgeleide korten. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in ter zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in ter zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
1: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
0: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij veroordeelt wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hoge

0: Mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
1: Op het wereldkampioenschap paardensport in Aken, net over de grens in Duitsland, heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Voor aanvang van de slotdag stond het Belgische team, bestaande uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Said, op de derde plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die tweede plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden. En zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
2: Radio BNE.

0: hits.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

Waar de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder op vrijdag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18 jaar. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. En bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Krivyi Rih zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk in het winkelcentrum, wat het grote aantal slachtoffers dus verklaart. Het winkelcentrum ligt in Krivyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen. Dat zegt de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
0: Sport op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië.

0: speeldag geopend met een 2-0 zege tegen La Louvière. Trainer Vincent Huvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
1: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Met deze winst klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats in het klassement. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En nog dit, een collectie handschriften van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Meer uitleg van Christine Bonneure.
2: Mahatma Gandhi Rasana Alochanala Collection.
3: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
4: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
3: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: Vannacht droog in het centrum van het land, elders kans nog op een bui, rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien die hevig kunnen zijn en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio B.

l'ancien, noble et tout.

Bisous.

0: is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De dodentol van de Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 19 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond de middag, daardoor was het er heel druk. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval scherp veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu dus op. Het Hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak is van nationale veiligheid. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het Hof bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel, maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt, goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
0: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Onze jumpingploeg bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter De Vos, Thibaut Spits en Abdel Said. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in

0: uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus op het platform. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. En dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluizen.
1: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
0: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
2: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.